Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Vertegenwoordigers van christenen, moslims, joden en hindoes hadden opgeroepen tot de betoging. Eind juli werd Ceuta plotseling overspoeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. In Jemen zijn 11 doden gevallen na een aanval van Houthis. Het zijn 8 militairen en 3 burgers. Ook raakten er mensen gewond. Volgens de Houthis waren wapens de boze doelwit van de aanval. Sinds vorige maand is het geweld weer opgelaaid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van die brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plotseling overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Zeker 20 eclipsbrillen zijn uit het assortiment gehaald bij webwinkel Bol. Het is onduidelijk of ze wel voldoen aan de veiligheidseisen. Momenteel worden er veel meer eclipsbrillen aangeboden, omdat er woensdag een zonsverduistering is. De aanbieders moeten hun product nu alsnog laten keuren. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt de zon vaker. Het wordt 22 tot 28 graden. Dinsdag is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. De hitte en de droogte werken natuurbranden in de hand. Het Europese Weerbureau ziet dat het brandseizoen zich naar het noorden verspreidt. De Algera-brug tussen Krimp aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost 1 uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind juli werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Ook Botik van der Zandschulp heeft zich niet geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Montreal. Hij verloor in 2 sets van de Tsjech Jakub Mensik met 6-4 en 7-5. Gisteren werd ook Tellen Griekspoor uitgeschakeld in de 8e finales in Montreal. Hij verloor van de Spanjaard Daniel Merida. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen en de komende ochtend kan in het noorden een beetje regen vallen. In de middag schijnt vaker de zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich uit. Volgens de autoriteiten van de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. Een van de grootste brandhaarden is inmiddels gegroeid tot 140 vierkante kilometer. In British Columbia zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. Nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden. De afgelopen juni en juli maand waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. Daarmee is het vorige record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. Sinds vannacht is de Algera-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. Het is een van de grote onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat deze zomer. De Algera-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpenerwaard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel en moet aan strenge eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Het weer. In een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden een beetje regen. Vanmiddag is het zonniger en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen 2 maanden waren samen de heetste juni en juli ooit gemeten in West-Europa. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden boven het gemiddelde van die maanden. En ook de reeks hittegolven is opmerkelijk, zegt het KNMI.
5: We maken allemaal wel eens een hittegolf mee in de zomer, in het verleden. Alleen deze zomer wordt heel erg gekenmerkt door een soort cyclus van verschillende hittegolven die elkaar opvolgen.
4: Het was ook uitzonderlijk droog. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta zijn duizenden mensen gisteren de straat op gegaan. Ze eisen dat de Spaanse regering meer doet voor de veiligheid in Ceuta. Eind vorige maand werd de stad overlopen door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden, vooral minderjarige migranten, zijn achtergebleven. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen omrijden. Dat kost een uur extra. De Algra-brug wordt dagelijks gebruikt door zo'n 47.000 voertuigen. Voor mensen uit de Krimpende Waard is het de enige verbinding met de regio Rotterdam. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nieuwjadoma, op de slotklim en ze kwam solo over de finish.
6: Sprakeloos voor alles wat deze week gebeurd is en super, super, super trots op al de mensen die achter me staan en me hier aan de overwinning hebben geholpen.
4: Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter. En Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer in een groot deel van het land begint de dag bewolkt. In het noorden kan een beetje regen vallen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, door 22 tot 28 graden. Morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: tijd wonen en slapen? Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. Er wordt bij Lobith nu zo'n 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Dat is minder dan tijdens het vorige record uit 1947. Het komt vooral door de extreme droogte. En ook is er minder smeltwater, doordat de sneeuw in Zwitserland al veel eerder was gesmolten dan normaal. Dit jaar is tot nu toe sowieso extreem droog. De maanden juni en juli waren dit jaar in West-Europa samen de heetste ooit gemeten, blijkt uit de Europese metingen. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden hoger dan gemiddeld in die maanden. De Israëlische premier Netanyahu heeft het vredesplan voor Gaza van president Trump's zogenoemde vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu blijft bij het standpunt dat hij altijd heeft gehad, zegt correspondent Linnard Zwols.
4: Dus eerst de volledige ontwapening van Hamas, dat de Gazastrook volledig wordt gedemilitariseerd. Ja, en dan pas willen ze praten over een eventuele terugtrekking. En ja, dat 15-puntenplan dat gaat nou net over een stapsgewijze ontwapening van Hamas, waar ze heel duidelijk tegen zijn.
3: Volgens Israëlische media slaat Netanyahu een hardere toon aan in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Hij lag de laatste tijd in Israël onder vuur omdat hij te veel zou doen wat Trump wil. De Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel is sinds vannacht dicht voor groot onderhoud. De komende 4 weken moeten auto's, vrachtwagens en bussen een uur omrijden. Elke dag rijden er 47.000 voertuigen over die Algra-brug, zegt Rijkswaterstaat.
5: Ja, dus er gaat heel veel verkeer overheen. Ja. En vandaag is het moment dat de hoofdrijbaan dicht gaat. En we iedereen oproepen, werk thuis, pak de fiets of reis met het OV.
3: Het is een van de grote onderhoudsprojecten van de Rijkswaterstaat deze zomer. Ook delen van een aantal snelwegen, zoals de A1 en de A27, zijn wekenlang dicht voor werkzaamheden. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 22 tot 28 graden. En morgen is het wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Het dorpsfeest Zandpoort eindigde zaterdag met buikschuiven en kwallenballen op de Wijmanweide. Teams treden in een modderige arena om de titel kwallenballen, gevolgd door spannende buikschuifwedstrijden met ervaren en nieuwe deelnemers. Het feest was sportief en gezellig. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De gemiddelde afvoer het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter water per seconde. Dat is gemeten bij Lobith. Het oude record stond op 620 kubieke meter. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten dan normaal, zegt deze hydrometeoroloog.
4: Dus weinig sneeuw, grote neerslagtekorten, en het resultaat is dat we heel weinig water door de Rijn krijgen op het moment. De Rijn loopt leeg.
3: Waarschijnlijk neemt de waterafvoer de komende dagen nog verder af, omdat het voorlopig nog droog blijft. Bij een Pilatenstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies en afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door het raam zijn gegooid. De politie heeft de plek rond de Pilatenstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De natuurbranden in het westen van Canada breiden zich verder uit. Volgens de provincie British Columbia worden ze groter en heviger. In de provincie zijn al 22.000 mensen geëvacueerd. En nog eens 10.000 mensen moeten zich daarop voorbereiden, zegt de burgemeester.
5: And it's in the best interest of our residents that they have everything ready at the door or in the car and at a moment's notice can go.
3: Dit weekend is ook het eerste dodelijke slachtoffer gevallen. Een vrouw van 80 overleed tijdens een evacuatie. En een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Het weer, eerst nog bewolkt, met in het noorden misschien wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Voor 22 tot 28 graden, morgen dan wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden. Na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com.
2: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op de Russische regio Tatarstan zijn 12 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 39 mensen raakten gewond. De aanval was in Nizhny-Kamsk, zo'n 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Volgens Russische media is er een belangrijke olieraffinaderij geraakt. 500 Oekraïense drones zouden zijn neergehaald. Oekraïne beschiet geregeld Russische olieraffinaderijen met brandstoftekorten als gevolg. Volgens president Zelensky merken de gewone Russen daardoor steeds meer van de oorlog. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Omdat er amper regen is gevallen, loopt de Rijn min of meer leeg. Bij een Pilatesstudio in Zevenaar is opnieuw een explosie geweest. In juni waren er al 2 explosies. Afgelopen nacht was het weer raak. Dit keer zou er ook een baksteen door de ramen zijn gegooid. De politie heeft de plek rondom de Pilatesstudio afgezet en doet onderzoek. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer: in het noorden valt wat regen, vanmiddag meer zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen is het zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
2: 1958.

0: Kan je wel stellen, ja, we hebben weer jarigen vandaag. We hebben natuurlijk het weerbericht wat heel spannend gaat worden deze week. Want het wordt weer puffen geblazen. We hebben natuurlijk ook weer de belangrijkste gebeurtenissen op deze dag door de jaren heen. We gaan terug in de tijd met de top 40 van 50 jaar geleden. En instrumentale bijdragen en verzoekjes. Want u kunt weer bellen met 085 2020 300 om uw verzoekje in wat vertaal dan ook door te geven.
1: Het is tijd voor de wijkschijf. Wesley Klein is het deze week. Niet zo bij mij. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: met Rob Keese in de ochtendmix.
1: Ja, en ik zei het al, het wordt een spannend weerbericht. Want vandaag en morgen, nou, dan valt het nog wel mee. Dat is eigenlijk hetzelfde weer als wat we eigenlijk de laatste dagen zijn gewend. Niet meer zo heet, dat wel. Dus dat is weer meevaller. Maar als ik even kijk naar morgen bijvoorbeeld, dan komt de zon om 5:45 al op. Die is dan weer van de partij en dan volgt een hele zonnige ochtend. De wind waait morgen uit het noorden tot noordoosten, is zwak tot matig van kracht en de temperatuur loopt geleidelijk op. 18, 21 graden in het zuiden. Morgenmiddag dan wordt het hier aan de kust een graad of 19 tot 21, dus allemaal makkelijk te doen, heerlijk. Morgenavond prachtige mooie zonsondergang en dan morgennacht geen plaknacht, 7 graden, 12 graden. En dan heb ik het over de nacht naar de woensdag, maar dan... Woensdag 12 augustus. Ten eerste ga ik u vertellen dat de zon een stukje van zich laat afweten op woensdag 12 augustus. Want 's avonds om 7 uur dan komt de maan er even voor. En dan hebben wij een zonsverduistering. En dat is de eerste en ik geloof tevens ook de laatste grote zonsverduistering van deze eeuw. Dus als u er bij je leven nog van wil genieten, dan zou ik zeggen zonnebril op en even lekker kijken. Maar goed, de temperaturen die gaan 24 tot 26 graden worden woensdag hier aan de kust. En gaat u naar het zuiden, dan moet u rekening houden met 30 tot 31 graden. Dan hebben wij donderdag ook een zonnige dag. En dan wordt het aan de kust 30 tot 32 graden. Gaat u naar het zuiden, nou, dan zou ik in elk geval een paar ijsblokjes in uw broek stoppen. Want dan wordt het 35 graden. Ja, in je broekzak bedoel ik, Ab. Die zitten te kijken of het is. Nee, maar dat het allemaal een beetje cool blijft. En...

14 augustus. Dan praten we al over 30 tot 34 graden aan de kust. Ik denk dat ik een soort zonnesteek heb of zo, ik weet het niet. En 35 graden is het in het zuiden. En als u denkt, komt er regen, dan kan ik er heel makkelijk over zijn. Nee. En in het weekend draait de wind dan geleidelijk naar het noorden. Stroomt er minder warme lucht over het land uit. En dan wordt het 22 tot 25 graden. En zeg ik dan, dat is dan een beetje frisser.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, en mensen kunnen nog steeds bellen met 085 2020 300. En net op het moment dat ik moet gaan praten, gaat de telefoon. Dus ik hoop dat de luisteraar even aan de lijn blijft. Want we hebben eerst wat nieuws over de Wijkertunnel. Want de werkzaamheden zijn afgerond. En dat kunnen wij eigenlijk al heel goed merken hier op de A9... als we zo naar buiten kijken. Of is het de N22? Hoe heet het ook alweer?
2: Het is de A22.
1: De A22, die bedoel ik ook, ja. Nou ja, goed.
2: N22, Z22.
1: Nou ja, die weg waar we op kijken, daar is het rustig in elk geval.
2: De weg naar de Velsertunnel.
1: Oké. Deze zomer heeft Rijkswaterstaat het ventilatiesysteem van de Wijkertunnel, de A9, vervangen. De werkzaamheden zijn met succes afgerond en zaterdag 8 augustus ging de tunnel weer open om 5:00 morgens. Het ventilatiesysteem in de tunnel was toe aan vervanging en bij een calamiteit voeren de ventilatoren rook af uit de tunnel, zodat weggebruikers kunnen vluchten en hulpdiensten veilig de tunnel in kunnen. In totaal zijn er 17 nieuwe ventilatoren opgehangen en deze hangen buiten de tunnel onder de nieuwe luifels. Het nieuwe ventilatiesysteem is de afgelopen weken uitgebreid getest en ook goedgekeurd. En dat betekent dat de verkeerssituatie weer eigenlijk als van ouds is. Mensen uit IJmuiden hoeven niet meer eerst naar het Rotterpolderplein. Alles is weer gewoon zoals het was. Veel weggebruikers die namen de fiets of openbaar vervoer in plaats van de auto om de verkeershinder te beperken. En zo werd er goed gebruik gemaakt van de acties van IJmond Bereikbaar. Reizigers werden door middel van acties gestimuleerd om anders te reizen. Ook konden fietsers in augustus 2 ochtenden hun fiets gratis laten controleren door de Fietsfreak bij de Pont in Velsen. En daarmee wil de Rijkswaterstaat fietsers stimuleren om te blijven fietsen en te bedanken voor hun flexibiliteit. Ik noemde het even tussen neus en lippen door, de zonsverduistering. En als u daar wat meer informatie over wil, want dat is ook wel regio nieuws. Om 16 minuten over 7 woensdagavond, dan schuift de maan geleidelijk voor de zon. En rond het hoogtepunt van die verduistering, omstreeks 11 minuten over 8, wordt de zon voor ongeveer 88% bedekt door de maan. Alleen aan de bovenkant van de zon is er nog een klein deel van het zonlicht zichtbaar. Om 9:03 verlaat de maan de zon weer via de linkerkant van de zonneschijf en is de zonsverduistering voorbij. Het is een warm zomeravond, het is helder, dus we kunnen ervan genieten, maar wel met een zonnebril, dus niet met het blote oog naar de zonsverduistering kijken. Tot zover.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op IJmond360.nl.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Gonga is een plaat die had ik een hele tijd niet meer gehoord. En zoals gebruikelijk zit ik in de studio en dan komen al die plaatjes voorbij. En denk ik, kijk, die nemen we mee, want het is weer eens tijd om Gloria Estefan te laten horen op Eemond 360. We gaan ook wat Nederlandstalig laten horen, Rob, en dat doen we dan in een rondje Holland.
1: Ja, we gaan naar een rondje Hollands, want het is exact 10:30 en dat is altijd volgens het format het moment dat we het rondje Hollands gaan doen. We eindigen met Nico Haak en de Paniekzaaiers en Honky Tonky Pianissie. En we gaan Mouth & McNeil doen met Ik Zie een Ster. Maar we gaan beginnen met Lisbeth List en zij zingt Te Veel Te Vaak.
2: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

En dat was het Rondje Hollands voor vandaag met als laatste Nico Haak en de paniekzaaiers Honky Tonky Pianissie. En in het midden hadden we Mouth en McNeil met Ik zie een ster. En Lisbeth List begon dit Rondje Hollands met Te veel, te vaak. Nou, nooit te veel en nooit te vaak, dat zijn uw verzoekjes. Die kunt u gewoon doorbellen op 085 20 20 300. Dat maakt niet uit welke taal. En er hebben ontzettend veel mensen gebeld, want ik heb gewoon een hele blok verzoekplaten. Nou, daar gaat hij. Anzinnige, die vraagt een plaat aan voor Karin en Frans, Ali Poelman, Rob van Gastel voor zichzelf. En dat wordt dan Marco Schuitmaker met Schaam je voor je tranen niet. Ook voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix. Ria Wolke die vroeg een plaat aan van Johnny Kaagman, maar die hadden we toevallig net gedraaid na het nieuws van Tine. Toen zei ze van nou, doe dan maar Mariska Veres, want het is ongeveer ook van diezelfde tijd. Zou zij nog leven? Ik zeg nou, die komt al zo wat terug. En dat wordt dan met de groep Shocking Blue, want daar was zij de leadzangeres van. En zij zingt dan Venus. Dan komen we bij Erik. Die vraagt een nieuwe Nederlandstalige plaat aan voor Monne en voor iedereen die luistert. Mike Versteeg met Hartslag van je heupen. Hans Visser die moest denken aan al die leerkrachten die in deze hete, hete week weer met stoelen en tafels gaan sjouwen om de klas in te richten voor het schooljaar wat volgende week maandag gaat beginnen. En Hans Visser die vraagt een plaat aan als oud-onderwijzer, ook voor mij, zegt hij. Nou, oké, dankjewel Hans, ben ik heel blij mee. Teach Your Children Well van Crosby, Stills, Nash en Young. En dus ook voor al die leerkrachten die de klassen weer gaan inrichten deze week. We gaan echt beginnen met Ali Paap. En dan zeg ik hiep hiep hoera, want Ali Paap is vandaag jarig en ik mag zelfs haar leeftijd noemen. Ze is vandaag 71 jaar geworden. Ali, van harte gefeliciteerd namens iedereen van Eimond 360. En maak er een mooi nieuw jaar van. En Ali vraagt aan Alan Jackson en The Older I Get.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn Palestijnse journalisten afgelopen maand ruim 100 keer aangevallen of gehinderd in hun werk. Dat meldt de Palestijnse Journalistenvakbond. De journalisten werden volgens de bond gevangen genomen, ondervraagd en mishandeld door het Israëlische leger of kolonisten. De vakbond zegt dat het voor Palestijnse journalisten steeds moeilijker wordt om verslag te doen van Israëlische militaire invallen en geweld door de kolonisten. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 12 doden zijn en 39 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. Nooit eerder stroomde er zo weinig water door de Rijn. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobith gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kub per seconde. Het lage water komt vooral door de droogte. Het komt ook uitzonderlijk vroeg, doordat de sneeuw in Zwitserland 3 maanden eerder is gesmolten. Een grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60, die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uit graven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen daarvan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden. Het weer. Vanmiddag breekt de zon vaker door. In het noorden en nog een enkele bui. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot 29 graden in Limburg. Morgen bijna overal weer zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen. Kijk je op lubberswonen.nl.
5: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf Zeehope in Beverwijk.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Dit geluid. Zet je niet meer uit. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ochtendmix.
5: 1959.

0: dag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Vandaag met Ab Jenema en Rob Keeson.
1: 1972.

10 en 12 uur te beluisteren. Je hoort dus juist muziek van Devlin Brothers, Burdock aan 1959. En Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. En dat komt uit 1972. Rob, waarom heb jij zo'n hekel aan lange nummers?

0: We hebben natuurlijk ook de belangrijkste gebeurtenis op deze dag door de jaren heen. We gaan terug in de tijd in de top 40. En we hebben ook nog tijd misschien voor verzoekplaten, want we hebben er al heel veel gehad. Maar 085 2020 300 is nog steeds het nummer wat u kunt draaien als u een verzoekplaat aanvraagt.
1: We gaan even terug in de tijd doen we met Paul Anka. Goedemorgen, welkom bij Eimond 360.
2: Begin je dag goed met de ochtendmix.

0: Level 42 en Running in the Family.
1: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
2: Ja, en natuurlijk gaan wij eerst onze allergrootste artiesten van harte feliciteren. Dat zijn namelijk onze luisteraars.
0: Ali,
2: ja, die heeft gebeld. Daar weten we het zeker van dat ze vandaag jarig is. Dus, ja. Maar ook alle andere luisteraars die vandaag hun verjaardag vieren, van harte gefeliciteerd. En maak er weer 365 mooie dagen van. Maar wat zijn de bekendere personen die jarig zijn vandaag? Nou, Jim Bakken komt hier uit de regio vandaan. Heeft meegedaan aan onder andere de muziekprogramma, hè, waar Johnny Kaagman dan jurylid was. Idol, samen met Jamai. Toen zaten ze in de finale. Jim Bakken, Nederlands zanger, presentator en acteur, die wordt vandaag 39 jaar oud. Dan hebben we Karin Vlasblom, de Nederlandse zangeres van onder andere Frizzle Sizzle. En die wordt vandaag maar liefst 59 jaar oud. Ongelooflijk. Nou, en dan hebben we Kees van Kooten. Nederlands cabaretier en schrijver Kees van Kooten. Van onder andere het Simplistisch Verbond. Wim de Bie, daar werkte hij heel veel mee samen. Die is helaas niet meer onder ons. Maar Kees van Kooten, die mag vandaag 85 kaarsjes uitblazen. Dan komen we bij een zanger, een Nederlandse zanger, Roodpetje. Dat weet u het misschien al, Roodpetje. Woont in Amsterdam, had hij een kroeg, weet ik ook nog wel. Harry Slinger, de Nederlandse zanger en acteur, onder andere bekend van Drukwerk. Die mag vandaag 77 kaarsen uitblazen.

0: achterop toch graag naar kijken. Naar het mooie pianowerk van Lindsay de Pol. En Sugar Me met haar mooie lange blonde haren. Nooit gezien?
1: Nee.
0: Een top-op en zo?
1: Ja, dat wel, maar ik zie alleen altijd die vrat boven de lip.
0: Ah ja, ja. Ja, dat zie jij dan.
1: Ja, tjatsen. Ja, ja. En dan bij zo'n zweepslag ging ze altijd op die piano zo van achter zo.
0: Ja, ja, dat vond je maar niets.
1: Nou ja, nee, ik vond het nummer heel goed.
0: Ja, oké.
1: Al die nummers van Lindsay de Pol zijn waren.
0: Ja, ja, ja.
1: Won Somebody Dance With Me of zo.
0: Sugar Me heet dit van Lindsay de Pol. We gaan eens eventjes kijken in het jaar 1976. Als het goed is, heb jij nu de papieren versie van de Nederlandse top 40 in je hand?
1: Ja, die heb ik voor me. En dat is de top 40 van 7 augustus 1976.
0: Kijk eens aan.
1: Dus van 50 jaar geleden. Nou, er was wat verandering in de top 3. Nog steeds op 1 Nice and Slow van Jesse Green. Van 3 naar 2 steeg Standing on the Inside van Full House. Nederlandse groep met onder andere Frank Kramer daarin. Hè. En van 4 naar 3 steeg Kiss and Say Goodbye van de Manhattans. Jawel. Maar u weet het, wij kijken altijd naar de nieuwe binnenkomers. En dan gaan we op maandag altijd de hoogste binnenkomer
0: doen. Ja, ja.
1: Nou, dat was een erg hoge.
0: Okay.
1: Want op nummer 13 kwam nieuw binnen de George Baker Selection met Wild Bird.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd. Terug in de tijd. Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
1: En deze dag is het 10 augustus, maar dat zeg ik nou niet meer. Ik ga straks alleen maar de jaartallen noemen. Vandaag staat de heilige Laurentius centraal in de katholieke kerk. Nou, dat is leuk voor de Heemskerk natuurlijk, hè, met die Laurentiuskerk. Het is op zijn naamdag mooi weer, dan blijft het nog een hele tijd. Als Laurentius het hoofd goed staat, houdt men dan tot het mooie weer tot laat. Nou, dat zijn wel ingewikkelde katholieke spreuken, hoor. Het kan vandaag heel mooi warm weer worden. Met Sint Laurentius van het klooster ligt de wereld op een rooster. Dat is ook een hele mooie. Over Laurentius gaan nog veel meer weerspreuken. En die hebben het allemaal over mooi weer. Dus Laurentius die doet goed werk. Het klooster van Sint Laurentius in 1566 bij het Vlaamse Steenbergen wordt door Calvinisten bestormd en van binnen helemaal vernield. Het is het begin van de beeldenstorm die een maand lang door Nederland zou razen. De interieurs van veel kerken en kloosters worden daarbij vernield. 1566, ook op 10 augustus, wordt in het West-Vlaamse plaatsje Steenvoorde de eerste katholieke kerk geplunderd. Deze beeldenstorm verspreidt zich 2 maanden lang over de Nederlandse gewesten. We gaan een sprong in de tijd maken en we komen in 1833. Chicago krijgt officieel de status van dorp. Een wereldstad was het toen nog lang niet. In het dorp aan Lake Michigan wonen op dat moment 200 mensen. 1866. De transatlantische kabel tussen Engeland en de Verenigde Staten wordt in gebruik genomen. President Buchanan en koningin Victoria sturen elkaar berichtjes over de kabel. Dan komen we bij 1897. De Duitse scheikundige Felix Hoffmann produceert voor de eerste keer aspirine. Het medicijn wordt pijnstillend, koortsverlagend en ontstekingsremmend genoemd. 1919, de eerste luchtverkeerstentoonstelling in Amsterdam, de ELTA, die wordt geopend. Het evenement is een enorm succes. Ruim 500.000 mensen die bezoeken de tentoonstelling en ruim 4.000 van hen grijpen de kans om een korte vlucht met een echte vliegmachine te maken. 1925, een tornado richt enorme schade aan in het Gelderse dorp Borculo. 2000 inwoners raken dakloos, er vallen 4 doden en 80 gewonden. Een nationale actie die levert 6 miljoen gulden op. Veel meer dan de herbouw zou kosten. Het restant dat vormt de basis voor het latere rampenfonds. 1954, Elvis Presley die verzorgt een van zijn eerste professionele optredens. Hij staat op de plank in Overton Park in de woonplaats Memphis. Presley maakt van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwste single te promoten. That's Alright Mama. Het publiek vindt het plaatje prachtig. Dan gaan we naar 1985. Het losvast Kuipspektakel van de NCRV met presentator Jan Rietman, die ook als pianist meespeelt in Losvast Huisband, die vindt daar plaats. Optredens zijn er voor 50.000 bezoekers, van onder meer Nena, Billy Preston, Van Young, Cannibals, Koos Alberts, Danny de Munk, Rob de Nijs, The Shorts en Litouws. 1985 ook. Michael Jackson die koopt de rechten van alle liedjes van de Beatles. Hij betaalt voor dit culturele erfgoed 47 miljoen dollar. 1995. In Amsterdam gaat de manifestatie Sail 95 van start. De drukte is enorm. Dan komen we bij 1996. De vereniging Dorpsbelangen in Gieterveen heeft alle bewoners van het dorp opgeroepen de dader van de aanslag op de 7 jaar oude kater Mans bij de politie aan te geven. Mans die werd namelijk met 50 kogels uit een windbuks of luchtdrukpistool doorzeefd. Het dier raakte daarbij zwaar gewond. Ook Paul Wilking, alias Pistolen Paaltje, die heeft zich de zaak aangetrokken. De Amsterdamse wapenhandelaar en dierenliefhebber heeft een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor tips die leiden tot aanhouding van de dader. En op diezelfde dag, nu we toch over dierenmishandeling praten, agenten hebben in Velp 2 honden uit een auto gered die bijna letterlijk stikten van de hitte. De Rottweiler en de Yorkshire Terrier die lagen snakkend naar adem in de kokende hete auto van hun baas. Die man, niks vermoedend, had zijn auto 's ochtends geparkeerd op een schaduwrijk plekje. Maar hij had er niet bij stilgestaan dat het later op de dag wel eens snikheet zou kunnen worden in de auto, want de zon die beweegt. Buitenstaanders die waarschuwden de politie en die wisten de honden te bevrijden door een raampje in te slaan. Dan gaan we naar 1998. In Oost-Maarland in Zuid-Limburg wordt de hoogste temperatuur van het jaar bereikt, 35 graden. Nou, dat hebben we ondertussen al lang al overschreden, denk ik. Tot slot, 2019. Multimiljonair Jeffrey Epstein die pleegt zelfmoord in een cellencomplex in New York. Hij zit in voorarrest op verdenking van mensenhandel en van het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes. Hoe hij tot zijn daad kon komen is een raadsel. Hij zat in een afdeling waar verdachten streng bewaakt worden. En de naam Epstein die valt nog regelmatig. Naar muziek. We gaan naar 10 augustus 1985. Axel F. van Harold Faltermeyer bereikt de bovenste plaats in de top 40. Hij blijft daar 2 weken staan.

0: Ja, dat weten de luisteraars het al, hè. Pim Guts wordt aangekondigd.
1: Het is tijd om het volgende programma aan te kondigen.
0: Nou, dat gaat wat worden. Nou, oh nee, dat programma wat er achteraan komt, denk ik, hè. We krijgen heel veel reacties via Facebook en via WhatsApp. Wat gaat Pim doen?
1: Wat gaat Pim doen? Want voor degenen die geen Facebook hebben... weer een prachtige maandag en de gezelligheid die druipt van de ochtendmix af. Nou, dat is leuk.
0: Ja, is dat nog vanwege die ijsklontjes?
1: Denk het. Rob en Ab zijn lekker bezig met alle verzoekjes. En tot 12 uur maakt de koffie uitstekend. Nou, we hebben 2 heerlijke bakjes gedronken.
0: Ja.
1: 11:30 kwam Pim binnen. En dan gaat hij altijd op handen en voeten. Gaat hij dan van alles en nog wat onder de tafel doen. Met draadjes en dingetjes en weet ik veel wat. En dan gaat hij met zijn armen over elkaar uitrusten. Om straks om 12 uur te beginnen. Maar nou komt het. Vanaf 12 uur dus eindeloos Eimond. Maar nu, let op, Ab, hier komt het.
0: Oh, vertel.
1: Tot 2 uur. Duurt dat. En dan komt de voortzetting van de gezellige maandag met tante Carla.
0: Oh.
1: Franse plaatjes en de drieluik. Komt ook. Maar daarom 2 uur.
0: Ja.
1: Ouder. Want dat gaat gewoon door, hè. Je hebt eerst eindeloos Eimond, dan ouder.
0: Programma voor oudere mensen.
1: Ja. En dat doet hij samen met Els.
0: Oh, oké. Okay.
1: En hij gaat het hebben onder andere over de eerste keer.
0: Welke eerste keer?
1: Nou, dat vraag ik me. Pim. Wat kan jij je nog van de eerste keer? Wat kan jij je van de eerste keer herinneren? Of ga je dat pas in die uitzending vertellen?
2: Nou, het is een thema wat al regelmatig terugkomt.
1: Oh,
0: de eerste keer.
2: De eerste keer. Ja, het is een programma.
0: Maar dan is het niet meer de eerste keer.
2: Dan is het niet meer de eerste keer.
0: Okay.
2: Maar voor velen is dat ook weer de eerste keer.
0: Oh, oké.
1: Okay. Okay.
0: Nou, ik heb een heel ander.
2: Maar weet je, het programma ouder, dat woord zegt wel, dat gaat over alles wat met ouder worden te maken heeft.
0: Hmm.
1: Ik snap het.
2: Dus dan heb je ook, als je dan, nou, zoals Bastien Adriaan de binnenkant van zijn ogen ging kijken.
1: Ja, ja.
2: Dan kom je al bij een hele hoop, heel veel eerste keer uit.
1: Ja.
2: De eerste zoen, de eerste begrafenis, je eerste kleinkind. En ga zo maar door. Nou, en om daar iets van te maken, doen wij net zoals in jullie programma het telefoonnummer. Alleen in dat programma kan men inbellen.
0: Ja.
2: Niet in Eindeloos Eimond, maar wel in het programma Ouder.
1: Ja.
2: En dan zoeken we daar de muziek bij. En het is verrassend hoeveel oude liefdes ter sprake komen.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Oh, dus nou, dat wel, is de eerste keer.
1: Je kan het heel breed zien, dus eigenlijk.
2: Ja, de eerste keer.
1: Ja. Ja, ik weet nog wel.
2: Ik weet niet wat jullie verwachtingen waren, maar of dat.
1: Nee.
0: Nou,
1: dan
0: ga ik niet hardop zeggen, Pim, hoor.
2: Je hebt het over de ijskontjes van Rob gehad.
1: Ja, ik weet nog wel de eerste keer dat ik een sigaret opstak. Dat was vroeger altijd in het fietshok. Maar nee, mijn eerste keer was bij mijn moeder aan tafel. Die gaf mij een sigaret toen ik 16 was en zei, hier heb je een sigaret, want ik heb het liever dat je het openbaar doet dan stiekem in een fietsenhok.
0: Progressief.
1: En sinds die tijd heb ik niets meer in een fietsenhok
0: gedaan.
2: Toen is er niet meer groot.
1: Nee. Maar over die eerste keer hebben we wel een leuk nummer gevonden.
0: Ja, zeker. Maar Pim, over de eerste keer gesproken.
2: Ja.
0: Weet jij nog je eerste zoen?
2: Ja.
0: Vertel. Waar dat was?
2: Dat was in Progress.
0: In Progress. Ah, de jeugdsociëteit in Heemskerk.
2: Ja.
0: Ja, oké.
2: Okay. Ja. Daar was ik ook niet de enige in, hoor.
0: Nee?
2: Het was ook geen wedstrijdje, maar dat stond zo.
1: Ja. Hoe oud was je toen?
2: 12.
0: Zo?
2: Bij geintje.
1: Je was er vroeg bij. Ja. Nou, wel leuk.
0: Voordat Pim verder gaat uitweiden, eerst maar muziek.
2: Ja, doe maar.
0: En dat gaat over de eerste keer.
2: Gezellig.

0: Rob, dankjewel.
1: Nou, graag gedaan.
0: Morgen gaan we weer verder met de ochtendmix. Dan met Rina Haver en Napje Enema. En jij bent er woensdag weer.
1: Ik doe het er woensdag weer met Rina Haver.
0: Oké. Okay. Heel veel plezier tussen 12 en 2. Ja, ja, ja. Daar ga ik niet op in.
1: Oké. Okay. Wij gaan plaats maken voor Pim Geurts en al die leuke rubrieken. En om 2 uur dus Els met Oude.
0: En de eerste keer.
1: En de eerste keer.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De waterstand in de Rijn is zo laag dat de doorvaart op de rivier binnenkort onmogelijk wordt door een blokkade tussen Koblenz en Mainz. Daarvoor waarschuwt de Duitse vakbond voor de binnenvaart. Vanochtend bleek dat er nog nooit zo weinig water door de Rijn stroomde als nu. De afgelopen 24 uur werd er bij Lobit gemiddeld 614 kubieke meter water per seconde afgevoerd. Normaal is dat in augustus zo'n 2000 kuub per seconde. Door de droogte wordt niet alleen de Europese binnenvaart geraakt, de natuur is dor en de waterkwaliteit gaat op veel plaatsen achteruit. Oekraïne heeft vannacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhnekamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. De Australische politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een opmerkelijke moordzaak. Op een verlaten landweg in de deelstaat New South Wales werd een koffer gevonden met een lichaam erin, meldt omroep ABC. De politie stelde een uitgebreid forensisch onderzoek in. Het bleek een levensgrote sekspop, compleet met haar, kleding en een neuspiercing. De voetbalbonden van Europa, Azië en Noord- en Midden-Amerika en de Cariben hebben opnieuw uitgehaald naar FIFA-voorzitter Infantino. Eerder deden de bonden dat ieder voor zich. Nu uiten ze hun zorgen in een gezamenlijke brief. De UEFA, AFC en CONCACAF vinden dat Infantino met zijn omstreden WK-plan de voetbalwereld heeft misleid en daarmee het vertrouwen in hem heeft geschonden. Ze hekelen het interne onderzoek dat de FIFA naar de gang van zaken heeft ingesteld en eisen een onafhankelijk onderzoek. Het weer, in het noorden kan wat regen vallen, verder flinke zonnige periode, temperaturen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Ja, dat is een heel aardige vraag. Maar dat had natuurlijk gewoon deze moeten zijn. Goedemiddag, luisteraars bij het programma Eindeloos IJmond op deze maandag. Met een grote dank.

je onderweg van Texel naar het vasteland of vice versa. In ieder geval heel veel plezier met het programma Engels Rijnmond. Net geluisterd naar, even kijken, Ilse de Lange met I'm Not So Tough. Nou, dat is er dus eigenlijk wel. We gaan verder met het nummer van De Dijk, een Nederlandstalig dingetje. En dat nummer, dat is wel heel grappig. Dat is namelijk de Jukebox Blues.

waren de dijk met de ja, met het eind. De Jukebox Blues, een zalige nummer. En ja, het is jammer dat de dijk ermee gestopt is. Huub van der Lubbers had het er geen zin meer in. En dat kan ik me ook wel een heel klein beetje voorstellen. Alle successen en alle druktes die ze hebben gehad. Nu even een plek op de rust. En dan misschien dat er nog wat gaat komen. Luisteraars, als jullie van het weekend toevallig naar het strand zijn geweest. Dat kan Scheveningen zijn, Noordwijk, Kastrikum. Maar ook hier in Wijk aan Zee of IJmuiden. Dan zullen jullie gemerkt hebben dat het water, het zeewater. Warmer is als normaal. Nu staat er toevallig in het medium nu. De wereldzeeën zijn in juli nog nooit zo warm geweest als vorige maand. Voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1979... lagen de watertemperaturen deze tijd van het jaar rond de 21 graden. Nou, ik ben er gisteren ook, onder ook gisteren, in geweest. Ik moet bekennen, als je warm bent en je gaat het water in, dat je dan denkt van, nou, nog wat warm mogen zijn. Maar als je een stukje doorloopt, dan is het. En je bent door, dan is het fantastisch. En de zee was helder, luisteraars. Je kon gewoon je teentjes zien. Ja, niet als je dieper ging, maar het was helder. En geen kwal, niks te beleven. Gewoon lekker water en af en toe. En ja, zie je van die hele kleine visjes rondzwemmen. Nou, dat kunnen misschien granalen zijn, maar dat vraag ik me af. Zijn daar te veel een visvormpje? Maar volgens de Europese klimaatdienst Copernicus komen de hoge watertemperaturen door een weersverschijnsel El Niño. En dat is, speelt zich af in de Grote Oceaan. Maar ook in de Atlantische Oceaan en bij Europa was het water nog nooit zo warm. En dat leidt tot wereldwijd verspreide sterke hittegolven, stelt Copernicus. Die hebben gevolgen voor planten en dieren, maar ook voor mensen die in de kustgebieden wonen. Met oceaanwatertemperaturen op dit niveau en El Niño in aantocht zullen we de komende maanden waarschijnlijk nog meer temperatuurrecords zien sneuvelen, stelt Copernicus. De temperaturen zijn nog absoluut nog niet echt absoluut record. In maart 2024 was het water in de wereldzeeën, de grote oceanen en de watermassa's die de werelddelen van de aarde van elkaar scheiden, bijna 21,1 graden. En ook toen werd er toegeschreven aan El Niño. Een warmere oceaan heeft wereldwijd verstrekkende gevolgen, vervolgt de Europese Klimaatdienst. Hogere oceaanwatertemperaturen houden de atmosfeer langer warm, leveren extra energie aan stormen en verhogen de verdamping. Hierdoor neemt de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. Opwarming van de oceanen draagt ook bij aan de stijging van de zeespiegel en het smelten van het ijs. Dus ja, ik wil jullie niet ongerust maken, maar dat ziet er toch niet echt heel gezellig uit in de toekomst. Dus dan moeten we wel degelijk daar acties worden ondernomen. We gaan, we zeker weten. En we gaan naar een nummer van Donovan. Niet Atlantis, die heb ik vorige week gedraaid, maar een nummer wat eigenlijk niet zo goed van hem zou verwachten. Het is namelijk een Ierse kroegennummer. En het is getiteld Dirty Old Town. En we kennen dat van onder andere van de Pogues.

Ja, en dat was Duryodhana Town. Ik had eigenlijk verwacht, ik heb de verkeerde ingestart. Neem me niet kwalijk dat het een lekkere, snelle jongen was. Maar dat, dit is eventjes, maar ja, ik kan ook geen kwaad eventjes daarover denken. Want dat is zo'n probleem. Ja, dat komt ook een beetje, ik vind het, zoals op het strand, het is heerlijk. En, maar die meeuw, hè, die is verschrikkelijk. Ja, ik heb het van vorige week. Met een stukje koek. En er komt toch zo'n rakker, die komt heel dichtbij. En die kijkt je gewoon aan. En die denkt nu of nooit. Maar ja, het is dat je dan vrij snel een reactie hebt. Dat je kan zeggen, schreeuw. Maar er liep dus ook een meisje met een meisje met een ijsje. En dat grietje dat niks in de gaten. En ja hoor, dan kom je aan. Bop, en uit dat ijsje zo is de bik. Het was echt niet te geloven wat dat allemaal voor... Ja, het beschermde diersoort is. Maar ook met die jonkies, het is eigenlijk wel een beetje linkersoep. Maar goed, we gaan naar, even kijken, The Thrill Is Gone van B.B. King samen met Tracy.

0: Dat is lekker een nummer, de tide is high. En het is vooral met dit soort temperaturen buiten. Is het heerlijk relaxen en ook nog te luisteren naar deze chilly music. Ja, zo kun je het ook gaan zeggen. Het is 12:30, luisteraars. En dat betekent dat we tijd gaan maken voor het regionieuws. En dat is wederom verzorgd door Angela. En dat is een behoorlijk bericht geworden, zo te zien. Of de letters zijn heel klein, dat kan natuurlijk ook. De politie was een zaterdagmiddag met meerdere eenheden op zoek naar drie mannen na een poging tot inbraak bij een woning aan de Peperstraat in Beverwijk. Een oplettende getuige zag rond 3:00 een verdachte situatie bij de woning en schakelde direct de politie in. Na de melding kwamen meerdere politieeenheden naar de omgeving van de Peperstraat. Agenten gingen op zoek naar drie mannen die mogelijk bij de poging tot inbraak betrokken waren. Om de verdachten zo snel mogelijk te kunnen vinden, werd ook Burgernet ingezet. Volgens het vrij verspreide signalement is een van de mannen ongeveer 1,66 meter tot 1,65 meter lang en donker getint. Hij droeg een witte pet, een wit t-shirt en een donkere trainingsbroek. De twee andere mannen zijn eveneens ongeveer rond 1,65 meter... en hebben volgens de politie een donkere huidskleur. En beide droegen een donkere blauwe of zwart t-shirt en een trainingsbroek. De politie vraagt mensen die het drietal in Beverwijk hebben gezien om niet zelf actie te ondernemen, maar direct 112 te bellen. Ook andere informatie die kan helpen bij het vinden van de mannen kan aan de politie worden doorgegeven. Op de Plesmanweg in Beverwijk is zondagochtend een taxi in brand gevlogen. De brandweer werd rond 11:00 gealarmeerd en rukte met spoed uit om het vuur te blussen. Bij de brand kwam flink wat rook vrij en brandweerlieden wisten het vuur te blussen, maar konden niet voorkomen dat de taxi door de brand zwaar beschadigd raakte. Tijdens de inzet werd een deel van de parallelweg afgesloten, zodat de politiehulpdiensten veilig hun werk konden doen. Het verkeer ondervond daardoor tijdelijke hinder. Waardoor de brand is in de taxi is ontstaan, is nog niet bekend. Langs het Zeesterpad in Beverwijk is gistermiddag brand uitgebroken in de begroeiing naast het fietspad. Naar schatting zo'n 70 vierkante meter berm en bossages gingen daarbij in vlammen op. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om het vuur te bestrijden. Bij aankomst bleek de brand zich op over een breed deel van de begroeiing een lange. Bij aankomst bleek de brand zich over een deel van de begroeiing, langs het fietspad te hebben verspreid. Brandweerlieden wisten het vuur onder controle te krijgen en voorkwamen daarmee verdere uitbreiding. Nadat de vlammen waren gedoofd, is het terrein geruime tijd nageblust om te voorkomen dat het vuur alsnog zou oplaaien. Hoe de brand langs het Zeesterpad is ontstaan, is niet bekend. De rust lijkt teruggekeerd in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden. Maar bij sommige bewoners is het gevoel van veiligheid nog niet volledig terug. De rechter heeft inmiddels woningbedrijf Velsen gelijk gegeven in het stopzetten van de huurovereenkomst van een huis wat onrust gaf, waardoor zij binnenkort de straat zullen verlaten. Omwonenden zijn nog voorzichtig met hun verwachtingen. De straat werd in de afgelopen periode meerdere keren opgeschrikt door ernstige incidenten. In februari 2024 kwam een 25-jarige man om het leven bij een schietpartij op de hoek van de Kromme Meidrechtstraat en de Rijnstraat. Eind maart werd een woning in de straat beschoten en naar aanleiding daarvan werden verschillende maatregelen genomen om de rust en veiligheid in de buurt te herstellen. Zo werd de betreffende woning tijdelijk gesloten en werd er tijdelijk een camera geplaatst. Bewoners werden door de gemeente tijdens de bewonersavond geïnformeerd over de situatie. Inmiddels heeft de rechter de woningcorporatie gelijk gegeven in het stopzetten van het huurcontract van de bewoners van het huis. De bewoners moeten binnen 2 maanden na het vonnis het pand verlaten. Het woningbedrijf stelt dat de ernstige incidenten hebben geleid tot grote onrust in de buurt. De gebeurtenissen in de straat hebben een grote impact gehad op de omwonenden. Deze uitspraak draagt naar verwachting bij aan het herstel van de veiligheid in de buurt. En tot zover het regionieuws. We hebben nog het weerbericht. Dat is ook al door Rob voorgelezen in het programma De Ochtendmix. Maar hier komt er nog een keer. Deze is van Rico Schreuder. Even kijken hoor. Vandaag trekken wolken over de regio en misschien valt er een spatje regen. Maar op veruit de meeste plaatsen is het droog. Vanmiddag verdwijnen de wolken en schijnt de zon. De wind draait naar het noordwesten en het wordt 22 graden. En aan zee misschien wat warmer, naar richting 24 graden. Gezien de temperaturen die later in de week is dit dus erg aangenaam. De komende dagen is het aanhoudend droog, zonnig en ook weer zeer warm. Morgen nog niet, want dan is het met 21 graden aan zee en 23 graden wat verder landinwaarts nog aangenaam. Vanaf woensdag is het weer heet en dan wordt het vooral donderdag en vrijdag erg warm. Dat zal toch wel aankomen. Dat is weggevallen, dat is grappig. Dus nou ja, als je luisteraars, dan weten we waar we aan toe zijn, wat we kunnen verwachten. En dan kan ik alleen zeggen, zorg dat er genoeg vocht voorhanden is om de boel ervoor koel te houden. En ook voor jouzelf dat je niet ondergaat aan uitdroging. En hou ook eventjes de wat oudere mensen in de gaten. Want die laten het vocht toenemen wel een beetje makkelijk aan hun voorbij gaan. Maar die moet ook genoeg aandacht krijgen en ook water en dat soort zaken. We gaan even naar Can't Live Without You, Without It Anymore. Het is van Earth and Fire, als ik het goed zeg.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit eindeloos.

Can't live without it anymore. Earth and Fire met de prachtige, onlangs overleden Johnny Kaagman. En ze hebben ook hele mooie nummers gemaakt. En dit is een, denk ik toch wel een beetje een onbekend nummer, maar daarentegen wel ontzettend mooi. Het is tijd geworden voor de Drieluik luisteraars. En deze keer is de Drieluik gebaseerd op de Nederlandse band en ook wel, nou, wel min of meer keer lokaal ook, de Gigantjes. En dat was een band die bestaan heeft vanaf 1984 tot 1999. En de band speelde voornamelijk pre-rock'n'roll uit de jaren 50 en 40. De Gigantjes werden opgericht als een vrijblijvend gelegenheidsorkestje rond Rob Kruisman en Artie Kraaienveld. Beide speelden eerder bij Carlsberg. En behalve zangeres Mieke Stemmerdink waren alle bandleden routiniers binnen de nederpop. Zoals pianist Willem Hagen, bassist Robert Bronsema, drummer Bart Terlaak en opvolgers Mike Meijer en Bob Dros. Later de drummer van de band was Marcel Smit. In 1985 bereikten ze de 23e plaats in de Nederlandse top 40 met hun single Yaki Taki Owa. De Gigantjes speelden als huisorkest bij Vara's Nachtshow en ze hadden een goede live reputatie. Ze groeiden uit tot een van de meest gevraagde live acts van Nederland. In 1987 verscheen de single I Want You To Be My Baby en deze plaat haalde de tiprate. De Gigantjes stopten in 1999 nadat zangeres Mieke Stemmerdink de band verliet voor een solo carrière. Helaas heb ik daar niet helemaal meer van gehoord. Dat is wel jammer, want het was een hele goede en beste zangeres. Maar we gaan luisteren naar drie nummers van de Gigantjes toen de tijd. Ik zeg veel plezier. Drie nummers.

En dat waren de gigantjes. En wat was het een lekkere muziek. En wat is het nog steeds een lekkere muziek. Luisteraars, het is nog een even kijken. Nog een kleine 7 minuten. En dan is het eerste uur van Eindeloos IJmond is alweer geschiedenis. En we gaan eruit met een heerlijk zonnig nummer. Ondanks het feit dat het hier even een klein beetje gespetterd heeft. Dat zie ik aan de ramen. Maar de temperatuur is nog steeds helemaal geweldig. Dus we gaan naar Barry Manilow met zijn Copacabana. En ik hoop dat jullie, als je op vakantie bent, heel mooi weer hebben. En dat er maar genoeg water in de buurt kan zijn om af en toe lekker een fris plontje te maken. Ik zeg vast tot straks, tot naar het journaal. En dan gaan we door met het tweede uur van Eindeloos IJmond.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht een massale drone-aanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij de Russische aanval op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte grote gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. De grafroofzaak in Den Haag lijkt groter dan gedacht. Een grafdelver van 60 die wordt verdacht van het stelen van kostbare spullen uitgraven, kreeg waarschijnlijk hulp bij het doorverkopen ervan. De man zou sieraden en gouden vullingen van overledenen hebben opgegraven. Dat werd daarna verkocht aan een goudhandel. 2 andere medewerkers van de begraafplaats worden nu ook verdacht. Het is niet bekend of de mannen zijn ontslagen. Er is een informatienummer geopend voor nabestaanden in Den Haag. Voor de 3e keer in korte tijd was er vannacht in Zevenaar een explosie bij een Pilates-studio. Er zou ook een raam zijn vernield met een baksteen. Bij een van de vorige keren stond er het woord betalen op een ruit. Of de explosies in Zevenaar iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. 3 grote voetbalbonden, UEFA, AFC en CONCACAF, halen in een gezamenlijke brief hard uit naar FIFA-voorzitter Infantino. De aanleiding is zijn omstreden WK-investeringsplan dat inmiddels is ingetrokken. Infantino's poging om aandelen te verkopen zijn volgens de bonden een aantasting van de integriteit van de sport en van bestuurders. Het weer, zon en wolken, in het noorden wat regen, het is 20 tot 28 graden. Morgen zonnig, maar iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

En luisteraars, welkom terug bij het programma Eindeloos IJmond op deze maandag. En het zonnetje breekt weer door. Vanaf de zendmast kunnen we het goed zien. Dat het weer een mooie lucht is. Dikke, vette, witte wolken gelijk aan watten. En er tussendoor een hele mooie blauwe hemel. Het was gisteren ook zo bestand. Een perfecte combinatie. Men zegt wel eens, dat is het typische Hollandse weer. Nou, ik geloof er alles van. 23 graden op het ogenblik buiten. Dus het is goed vol te houden. Prima fietsweer. Het windje wat je als je tegen hebt is helemaal niet erg. Dat koelt er lekker een beetje af. Heb je minder rug, dan heb je mazzel. En als je dan nog eens een keertje het zonnetje in de rug hebt, dan is het helemaal lekker. Dan heb je een lekker warm ruggetje. Maar goed, we zijn begonnen en we gaan tot 2 uur door met de gezellige muziek. We hebben de Kroontjong nog klaarstaan. We hebben nog Tante Kallar nog klaarstaan. En we hebben nog volgens mij nog wat andere dingetjes ook nog die genoemd kunnen worden. Tussendoor larderen we het spul met wat nieuws en wat feitjes. En we gaan nu eerst naar Mother van BZN.

nummer van BZN. Mother, I miss you so. En zo is dat. En het hoort bij het leven. Dat hebben we al gezien afgelopen week. Peter Faber overleden. Johnny Kaagman, om nog maar even wat te noemen. En dan bij mij in de straat is de buurman van een paar huizen verderop ook overleden. Ik weet niet of het komt door de maand augustus. Misschien ouderdom. Ik weet het niet. Het is wel vervelend. En bij deze nog iedereen gecondoleerd met het verlies. Er zijn heel veel landgenoten die moeten nog een klein weekje genieten van hun vakantie. En dan gaan de kinderen weer naar school. En ik kreeg net een berichtje binnen. Dat was van Peter en Joke. Die zitten op Kors. En die vragen of ze een plaatje kunnen. Of ik een plaatje wil draaien. Ze kunnen ons ervan. Ze hebben geloof ik een DAB radio bij zich. Zit op het strand. En dat is natuurlijk prachtig mooi weer. En ze hebben dan gevraagd of ik iets kon draaien vanuit Griekenland. Nou ja, ik denk het leukste wat je dan kan draaien is Zorba de Griek. En die heb ik voor jullie opgezocht. En ik kan alleen maar aan jullie vragen. Zet die DAB maar lekker hard. En dan zeg ik, dit is Eimond 360 vanuit Nederland. Ik weet niet wat vrienden op zijn Grieks is, maar veel plezier in ieder geval. Hoppa!

En dit was Mikis Theodorakis met Zorba de Griek. En nummer wat we allemaal kennen. En waar we ook nog zullen de film hebben bekeken. Waarin je op het eind dus met die borden mag gooien. En het is niet echt een gewoonte, maar in die film lijkt het er wel op. Ja goed, en dan krijg je natuurlijk berichtjes van waarom eerst Griekenland. En dan nog vooral het eiland Kos. Er zijn nog zoveel landen. En zo komt er ook eentje binnen van Juanita. En Juanita, die dat is een Spaanse naam. En die vraagt dan ook van waarom, of nee, mag ik, hallo Pim, mag ik ook een nummer aanvragen voor de vakantiegangers in Spanje? Ja, natuurlijk mag dat. En heeft ze aangevraagd, Mio Vide, de Vime, van Julio Iglesias. Ja, mijn Spaans is niet zo goed. Nou, dat is geen enkel probleem, Juanita, ik heb hem klaarstaan. En we gaan hem ook draaien. Hier komt hij speciaal voor jou en al de mensen die op vakantie zijn aan de Spaanse Costa's en straks in de binnenlanden.

0: Stevie. Maar
1: om de 4-4, Julio Iglesias. En ja, ik kan me voorstellen dat je met dit soort muziek, als je daar bent, daar in een bepaalde sfeer terechtkomt. En dat je dan denkt van, was ik daar nog maar. Of ik wil helemaal niet meer terug. Of ik moet afscheid nemen van. En ja, ik kan me dat wel eens voorstellen. Die warme zwoele nacht en dan dit soort nummers erbij. Dat verhoogt de feestvreugde waarschijnlijk wel. Nou goed, maar goed, vanaf Spanje maken we een klein stapje. En dan gaan we richting uiteraard naar Frankrijk. Ook nog steeds een heel populair vakantieland. En daar woont ook Michel Delpech. En dan weten jullie waarschijnlijk al welk nummer gedraaid gaat worden. Het is namelijk Puren Flirt. En trouwens, het Spaanse nummer was ook aangevraagd door Jan van Bodegraven, die daar al een tijdje verdoeft in het Spaanse zonnetje. Maar goed, we gaan naar Puren Flirt, Michel Delpech.

Ja, en dat was Frankrijk. Nou, en er wil nog eentje te gaan. Nou, eigenlijk nog twee. En die heb ik ook klaarstaan. Want het is namelijk Duitsland. Duitsland is ook een heel populair vakantieland aan het worden. Als het dat al niet was. En dan vooral meer richting het Schwarzwald, het Zwarte Woud. En dat is dan een beetje langs de oostkust. Ik sprak afgelopen zaterdag iemand die was ook een heel stuk door Oost-Duitsland gegaan. Heel veel cultuur opgesnoven. En die is ook via het Zwarte Woud teruggekeerd naar Nederland. En dat was het van donker naar licht. En het was net of het zonnetje omhoog kwam. Ja, dat, maar dat, die Brik denkt er anders over.

0: En Freddy Brek die heeft Duitsland hier binnen Eimond 360... middels de zendmast over de hele wereld gebracht... met het nummer Die Zonne geht auf. En we weten dat het rond 2:30 is het er altijd de tijd... dat Tante Kalle zich gaat melden. En ze staat inderdaad alweer klaar om te laten blijken van... ho, alles leuk en aardig, maar ik ben er ook nog. En dat klopt ook. Dat klopt ook. Je mag ook zo gewoon gaan. Want het, deze keer heeft ze een heel mooi nummer uitgezocht. Dat is Sur Mon Marché. En daarna Erik van Muiswinkel. Die heeft een imitatie. Als Chinese imitator van Paul van Vliet. Je moet wel goed luisteren, maar hij is geweldig goed. En ik weet zeker dat als je alles een beetje kunt verstaan... en dat hoop ik van de ganse harte... Ik heb ook blauw gelegen, dat ik het hoorde. En dan hebben jullie een hele leuke tijd.
1: Tante Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan.
1: Tante Carla. Tante Carla. Ja. Nou, rustig maar.
3: It's time for the love

0: paar verfiet. Sorry. Hij zegt me een paar verfiet. Heeft u boeken over Paul van Vliet? Ja. U bedoelt de cabaretier Paul van Vliet?
1: Kamerletje, paar verfiet, ja.
0: Ik zal even kijken, een moment.
1: Fijn, dank u wel.
0: Er gaan dagen voorbij dat er niet naar gevraagd wordt. Even kijken, Paul. Nou, ja, kijk eens, ik heb er vier. Het zijn niet allemaal eerste drukken.
1: Oh, maakt niet uit. Nee,
0: dit zijn alle typetjes.
1: Nee,
0: dit zijn alle liedjes.
1: Ja, maakt niet uit.
0: En dit zijn de liedjes met de
1: typetjes. Ja, dat maakt niet uit. Ik koop alle boeken paar verfiet. Maakt niet uit wat de boeken. Dank u wel. Helemaal.
0: Ja, het is misschien een onbescheiden vraag, maar u komt uit de Oriënt?
1: China, ja.
0: Uit China?
1: Ja.
0: Ja. Maar wat is dan uw relatie met Paul van Vliet?
1: Ik ben 20 jaar lang bekendste Paul van Vliet imitator van China.
0: Paul van Vliet imitator?
1: Ja, nou niet zomaar. Bekendste heel China, allemaal. Ja.
0: De bekendste?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Er zijn er meer.
1: Ja, er zijn een paar duizend Paul van Vliet imitators in China.
0: Wacht, is Paul van Vliet dan populair in China?
1: Nee. Nee, een paar verfiet zo totaal niet populair in China. Nee, de meeste Chinezen vinden een paar verfiet een beetje vervelend. Ik vind er niks aan. Maar een paar verfiet imitators, waanzinnig populair in China.
0: Ja?
1: Allemaal, ja.
0: Ja, wat leuk, ik hoor dit voor het eerst.
1: Big business hoor, ja.
0: Ja, ik durf het nauwelijks te vragen, maar zou u voor mij een heel klein stukje Paul van Vliet willen imiteren?
1: Nee, ah, ik kan niet zomaar. Moet er voor een stemming zijn, hè?
0: Maar een klein stukje?
1: Nee, ik kan niet zomaar. Mensen denken altijd, nou, doet hij wel even.
0: Ja.
1: Even een stukje Paul van Vliet uit de maas schudden. Even een spintje de voorstelling.
0: Ja.
1: Maar zo werkt het dus niet, hè? Nee, we moeten voor, het is al lang geleden ook allemaal.
0: Lang geleden?
1: Ja, kan is niet meer voorbij, is allemaal.
0: Oh, u doet het niet meer?
1: Nee, gestopt. Ja.
0: Gestopt?
1: Ja.
0: Ja, ja. Mag ik vragen waarom u daar mee gestopt bent?
1: Ja, het is een hele emotioneel verhaal.
0: Ja?
1: Er zijn afschuwelijke dingen gebeurd in China. Het is moeilijk voor mij vertellen.
0: Oh, sorry.
1: Een paar verfiemitator in China.
0: Gaat u anders even zitten?
1: Kom allemaal boven.
0: Gaat u zitten? U hoeft het niet te vertellen.
1: Nee, wel vertellen alsjeblieft, Vassa.
0: Ja?
1: Het is eind jaren 70 in China, ja. Mao Zedong. Dood, ja.
0: Ja, Mao, ja.
1: Overleden. Nou, ja, ja. Opvolger Mao Zedong, Deng Xiaoping.
0: Deng Xiaoping?
1: U kent Deng Xiaoping.
0: Ja, een hele grote, ja. Dikke...
1: Nee, hele kleine, dunne... Ja. Deng Xiaoping, meteen baas van China, laten zien wie hier de baas. IJzeren vuist. Gelijk eerste man, Deng Xiaoping. Grote zuivering, paar van vier imitators.
0: Zuivering?
1: Ja, meteen aan de beurt. Al paar van vier imitators gearresteerd. Meenemen uit de huis. Minder nacht... Jij hebt paar vier imitators! Meekomen!
0: Nee.
1: Allemaal, ja, help me niet. Allemaal, lekker slapen. Doei! Allemaal meekomen.
0: Nee, dit is...
1: Midden in de nacht, flauwe kinderen, allemaal gezinnen. Allemaal smeken, bidden bij politie. Oh. Waar gaat u met mijn man naartoe? Nee. Hij heeft niks gedaan. Allemaal eenvoudige paar van vier imitators.
0: Ja.
1: En niet eens een hele goeie. Maakt het niet uit, moet allemaal mee vastgebonden. Grote zware houten karren door de stad gereden.
0: Nee.
1: Zware houten borden om mijn nek. Ik ben een vies vuile paar van vier imitators.
0: Dat bestaat toch niet?
1: Allemaal door de stad en mensen aan de kant. Allemaal dingen gooien. Allemaal naar een voetbalstadion. Kleine groepjes van 10, allemaal op mijn knieën met nekschotten afgemaakt. Executies op een uurtje tijd was er geen paar van vier imitators meer over. Heel China niet. Allemaal bloedbad.
0: Echt allemaal dood?
1: Allemaal dood.
0: Maar wacht even, maar u bent er nog?
1: Ja.
0: U bent ontsnapt?
1: Ja.
0: Hoe heeft u dat gedaan?
1: Ik weet ook niet. Ik heb geluk gehad. Ik voel aankomen in de verte. Ik ben net op tijd helemaal van fan gaan imiteren. Maar dat hou je niet vol. Maar ik moet vluchten naar Nederland.
0: Ja.
1: Nederland, het land van paar van vier.
0: Ja.
1: Nederland, het land van de vrijheid en meningsuiting.
0: Zeker.
1: In Nederland, je mag zeggen wat je wil.
0: Absoluut.
1: Ja, moet een beetje uitkijken af en toe, maar mag wel zeggen.
0: Maar wacht even, dan begrijp ik uit uw verhaal, dan bent u toch een politiek vluchteling?
1: Ja.
0: Nee, ik neem aan dat u hier dan mag blijven.
1: Nee.
0: U mag hier niet blijven?
1: Nee, want volgende week uitgezet.
0: Dat bestaat niet.
1: Niet gewend bij een vreemdeling.
0: Nee, dat kan niet.
1: Ja, maar vorige week naar advocaten daar geweest, naar een vrouw Verdonk.
0: Ja?
1: Op het ministerie, een vrouw Verdonk, zei het hele dossier, alle gelezen, allemaal gewikte logen.
0: Mm-hmm.
1: En zij zei tegen mij, meneer Tan, dat hele verhaal van u, ik geloof geen weet van.
0: Ja, zeg. Nee, dat kan... Zoiets verzin je toch niet?
1: Nee. Het is toch een goed verhaal?
0: Maar u heeft toch wel wat gezegd? U heeft toch niet...
1: Kan je zeggen, smeek hem binnen alsjeblieft op mijn knie. Ik heb de beste imitatiestem opgezet. Ik heb gezegd...
2: Mevrouw van Donk.

En dat was de boodschap aan onze Indonesische vrienden en vriendinnen. Want wat hebben wij gedraaid? We hebben namelijk gedraaid Kroncong Kema Joran. En ik heb geen idee wat dat betekent, maar het klonk wel gezellig. En dat in een onderwerp van de Bengawan Solo. We proberen altijd rond 13:45 iets van die aard te draaien. Els is binnen, die is alvast aan het voorbereiden voor het programma Ouder. En als, ja, als Els binnenkomt, dan is het iedereen hier gelijk in het gelid. Is de tent vol. We gaan naar, ik denk, een van de één laatste nummer wat we gaan draaien. Is een lange uitvoering van Bob Marley en de Wailers. Dat is No Woman, No Cry. En dat is een live versie. Prachtig bij de aansluitend op deze maandag. En met het weer en met de onderwerpen die we gehad hebben. En die we straks nog gaan behandelen in het programma Ouder. Dus wat dat betreft, stay tuned, om het maar eens even heel populair te zeggen.

En dat, oh, dat is mijn kop. Dat was Bob Marley met No Woman No Cry. Maar dan zit ik... Zo, dan ben ik er weer. Oh, gaat hij weer... Ja, ik zit... Els is binnen en gelijk zit alles in de was. Lijkt wel met mijn koptelefoon, lijkt wel een bos spaghetti. Maar in ieder geval... Het programma is ten einde, luisteraars. En wij gaan ons opmaken voor een heel gezellig uurtje ouder. En Els is uitermate zonnig gekleed. Dus Rob... meneer Kees, bedoel ik, meneer Rob Kees. U hoeft zich geen zorgen te maken deze keer. Het komt allemaal goed. En het onderwerp, de eerste keer, dat komt uitgebreid te sprake. Dus wat dat betreft, dus ging maar een kopje thee in. En hoor ik of je nog aan het luisteren bent straks. We gaan eruit met Basta Finito van Boy and Bobo's. Bobo's. En ik heb geen idee wat het is, maar ik heb aan haar tijd gekeken. Nou, dat past misschien wel. En dan gaan we ons klaarmaken. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Morgen is Ruud aan het uitzenden. Woensdag dan ben ik er in plaats van Frank. Die zit lekker in Ierland volgens mij vakantie te vieren. En dan ben ik er ook donderdag ook weer. En dan vrijdag is het weer Ruud. Dus Eimond vandaag en morgen. Om en om met Ruud en met Pim. Graag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520. Dat meldt Stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel LHBTI+'ers zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Het motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. Daar bekende hij zijn daad en zei dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd het parlementslid gearresteerd. Maar hij mocht eerst nog wel een persconferentie op het politiebureau geven. Tijdens het roken van een sigaret bood hij zijn verontschuldigingen aan de nabestaanden aan. Op de EK Atletiek in Birmingham zijn alle Nederlandse kogelstootsters door naar de finale. Jessica Schilder, Jorinde van Klinken en Alida van Dalen stoten ver genoeg. De finale begint vanavond om 7 uur. Wereldkampioene Schilder is een van de favorieten voor de Europese titel. Harry Potter-fans hebben ervoor gezorgd dat een elektriciteitsverbinding tussen Ierland en Wales ergens anders wordt aangelegd. De stroomkabel zou aan land komen op de plek waar in de film het graf van Dobby is. Dat is de huiself uit de Harry Potter-verhalen. Die sterft in de film Deathly Hallows deel 1. Het strand in Pembrokeshire is een bedevaartsoord voor Potter-fans die er stenen en sokken achterlaten. De elektriciteitsmaatschappij had nog nooit van Dobby gehoord, maar legt de stroomkabel nu ergens anders aan. En het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Ja, en dit was Jerry Rafferty, Els. Met, oh, heb je het verkeerd? Is dat die? Oh ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ik ben er ook.
0: Je bent er ook. Ja. Els, ja, hoe is het allemaal gegaan met je?
1: Nou, hartstikke goed. Het is mooi weer. En,
0: ja, een week geleden, hè?
1: Het blijft maar zomer, hè?
0: Ja, het blijft maar zomer, hè?
1: Heer.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar die hele erge warmte, dat vind ik minder prettig. Maar.
0: Ja.
1: Hé, hey, mijn buurvrouw had een wespennest.
0: Oh.
1: Er moest helemaal iemand voorkomen om dat weg te dingen.
0: Ja, weg te giften?
1: Ja, met giften. Het is een soort poeder.
0: Ja.
1: En dat blazen ze dan als het ware in dat gleufje waar ze steeds uitkomen. Nou, dan moeten die darren, dat zijn de vrouwtjeswespen, die krijgen die stof aan hun haren en pootjes. En die gaan altijd naar de koningin. Want de koningin is immers het middelpunt van de zwerm. Nou, en dan krijgt die koningin te veel van dat stof. Dan gaat ze dood. En als de koningin sterft, sterft haar volk ook.
0: Oh.
1: Nou, en dan zijn ze weg. Hoe mooi is dat?
0: Ja, ja.
1: Wist jij dat?
0: Nou, ik heb zelf ook een keer een wespennest weg moeten laten halen.
1: Oh.
0: Zit ook tussen de spui in.
1: Ja, tussen de spouwmuur.
0: Ja, spouw.
1: Ja, maar het is te hopen dat het werkt.
0: Ja, nou, het werkt ook, want dan zeggen ze wel van het, als je denkt dat het weg is, niet weg is, dan komen we terug.
1: Ja.
0: Maar het is 2 dagen en het was gebeurd.
1: Oké, okay, goed nieuws.
0: Ja hoor, dat is
1: mooi.
0: Perfect.
1: Ja.
0: En heb je nog iets leuks gedaan voor de luisteraars om te weten?
1: Ja, ik heb lekker geluncht bij Knoest. Ja. Ken je dat?
0: Is dat bij het Uitgeestermeer?
1: Nee, dat is bij Castricum, bij... Hoe heet die camping ook weer? Geversduin.
0: Oh, oh.
1: Ja, heel gezellig. Op de menukaart staan alleen maar Italiaanse lekkernijen. Heel leuk. Ja. En jij, Piep? Jij was ook op het strand, hè?
0: Ja, het was niet de eerste keer.
1: Nee.
0: En ik zei het in de vorige uitzending ook al, het water was echt kraakhelder.
1: Ja, mooi, hè?
0: Ja, en je zag gewoon de zandheuveltjes onder water.
1: Oh, heerlijk.
0: Het temperatuurtje was uitstekend. En ja. Er was nou niet zo'n hele erge trek. Voor een keer toen voelde je echt dat je bijna meegezogen werd de zee in.
1: Ja.
0: Nu totaal niet.
1: Mooi.
0: Ja, het was een beetje kabbelend zeetje. Het was perfect. We waren er op tijd. We gingen laat weg.
1: Nou, dat is een goed teken.
0: Ja, nee, het was ook geweldig met een beetje wind. We hadden stoeltjes gehuurd in plaats van die lichtbedden. Helemaal goed.
1: Oh, dan kon je meteen opspringen.
0: Nou, nee, die ouderwetse lichtstoel, een beetje. Die,
1: ja, ja. Oh, lekker. Ja, dan kan je nog wat zien ook.
0: Fantastisch, hè? Ja. En nee, helemaal goed.
1: Nou, fijn, Pim. Ja. Ik heb weer wat nieuwtjes over het team van de Sportservice.
0: Ja.
1: En Uit je Zorg Eimond. Ik heb een verzoekje van 2 broers.
0: Ja.
1: En de activiteiten van Matt. Ja. En dan heb ik nog een activiteit van Thuis in Heemskerk. Maar ik wil graag beginnen met het team Sportservice. Sterke benen helpen om actief, zelfstandig en met vertrouwen te blijven bewegen. Daarom organiseert team Sportservice samen met Reva Center op dinsdag 11 augustus, dat is morgen, een informatiebijeenkomst over sterk en veilig bewegen, inclusief een gratis test van uw balans, kracht en stabiliteit. Ben jij ook wel eens uit balans?
0: Ja.
1: Ja. Als ik mijn tanden sta... Oh jezus. Als ik mijn tanden poets, dan sta ik altijd op 1 been voor de ene kant en dan ga ik op mijn andere been staan voor de andere kant. Balans. Pim, kijk nu of ik wel helemaal goed in orde ben.
0: Ja,
1: maar ik zal nog even doorgaan.
0: Ik heb geprobeerd het voor de geest te halen, man.
1: Of je nu veel beweegt of juist weer wat actiever wilt worden, de middag geeft inzicht in balans en spierkracht. De buurtsportcoach bespreekt de uitslag met deelnemers en kijkt samen welke beweging...

0: en balans te trainen, investeer je in je gezondheid en je dagelijkse activiteiten, zoals tandenpoetsen op één been. Pim. Aanmelden kan via www.teamsportservers.nl/kennemerland/activiteiten.
1: Nou, dat is wel een goede tip.
0: Lijkt me weer een hele goede test.
1: Ja, ook dat. Ja. Ook dat. Nee, maar ik denk dat voor degene die ermee zitten met valpreventie.
0: Ja.
1: Dan moet je toch maar eens een keertje, als je een beetje twijfelt, naar zo'n avondje gaan. Waar ze dan vertellen hoe of wat.
0: Ja, hoe je val kan breken en hoe je ook het kan dat, voorkomen, ja. Met name.
1: Nou ja, vorige week was ik op een strand.
0: Ja.
1: En toen dat het zo was een enorme trek. Dat waren ook wel flinke golven.
0: Trek bedoel je de zuiging in het water?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: En dus ik lag een beetje aan die vloedlijn om op te staan. Ja. En dat ging dus niet.
0: Oh.
1: Dat ging dus niet.
0: Oh, want je zat al in het water.
1: Ja, ik zat in het water.
0: Dan word je elke keer weer terug de zee.
1: Ja, en er moet wat opgetild worden dan als ik daar wil gaan staan. Dus dat ging helemaal niet.
0: Heb je geholpen?
1: Ja.
0: Kwam de reddingsbrigade?
1: Ja, die stond dus gewoon te kijken, hè. Ik leid er weer te rollen in, dat zat ik de god. Dus probeerde ik terug te rollen in het water. Toen was ik, hier kan ik weer gaan staan. Plop, lag ik weer aan de kant. Want toen kwam die golf hier nog weer mee.
0: Oh.
1: Nou, toen was het gelukkig mijn vrouw die de helpende hand toestak. Ja,
0: ja.
1: Ja, het is wel een toestand hoor. Maar dat leer je dus ook. Ik vertelde dat, maar dan leer je dus ook hoe dat werkt om dan op te staan.
0: Ja, en ook preventie. Hè? Geen matjes die opkrullen. Matjes die vastliggen met zo'n rubbertje eronder.
1: Ja.
0: En als je een rollator hebt, geen matjes, geen kleedjes, geen drempeltjes. Ja, ik weet niet of dat echt te doen is. Maar in elk geval zal je leren daarmee om te gaan.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je nou een mooi muziekje?
1: Ja, ik heb nog een...
0: We hadden ook nog een verzoekje van Erik.
1: Ja, dat komt daar straks.
0: Maar dat komt later.
1: Ja, die komt zo.
0: Goed.
1: We gaan eerst naar een oudje. Dat is George Harrison met Don't Let Me Wait Too Long. Laat me niet te lang wachten.
0: Ja, waar blijft hij dan?
1: Oh.

0: Wat duren die nummers toch kort tegenwoordig?
1: Nou, ik dacht dat je het expres deed, omdat de titel was Don't Wait Too Long.
0: Ja.
1: Denk jij, laat de luisteraars expres even lang wachten?
0: Nee, het was wel een leuke geweest. Ja.
1: Rakker.
0: Het was niet zo. Els, ik zie dat jij iets bij de hand hebt gepakt.
1: Ja, bij Thuis in Heemskerk. Daar hebben ze dinsdag 11 augustus, dat is ook morgen weer van 10 tot 3, Onder de Parasol. Ook deze zomer hoeft u zich niet te vervelen. Onder de titel Onder de Parasol organiseren culturele en welzijnsorganisaties uit Beverwijk en Heemskerk opnieuw een gevarieerd zomerprogramma voor senioren die in de buurt blijven. In de zomer kunnen vaste activiteiten stilvallen en kan het dus rustiger aanvoelen. Saaier misschien.
0: Ja,
1: ja. Onder de Parasol brengt daar verandering in met een warm en gezellig programma vol ontmoetingen, creatieve activiteiten en leuke uitjes in de regio. Groeten uit Heemskerk heet het. Een mini-vakantie in eigen omgeving. Ontdek Heemskerk op een ontspannen en creatieve manier. 'S Ochtends kiest u voor een wandeling langs bijzondere bankjes, of u brengt uw favoriete plek tot leven in een zelfgemaakte aanzichtkaart. Na de lunch gaat u opnieuw op pad met de bankjesparade of duikt u de wereld van boeken in met de Spray Edge techniek. 10 uur is inloop met koffie en thee. Dan heb je een keuzeronde om 10:30. Dat is de bankjesparade of verhalen vanaf het bankje. Dan de lunch om 12:30. En om 13:30 weer een keuzeronde. Dat is of de bankjesparade of de Spray Edge. Toegang is €8 per persoon. Inclusief de workshops, koffie, thee en lunch. Bekijk het volledige overzicht en koop uw kaartje online via Onder de Parasol of kom langs aan de balie tijdens de bemande uren van Bibliotheek Eimond Noord. Voor iedereen van 65 jaar en ouder. Leuk, hè?
0: Hartstikke leuk.
1: Nou, vind ik ook. Thuis in Heemskerk. Als je meer activiteiten wilt lezen, dan kun je ook even kijken op www.thuisinheemskerk.nl.
0: Dat was hem?
1: Dat was hem.
0: Oh, ik dacht, je gaat misschien nog een telefoonnummer noemen.
1: Dat heb ik niet. Ik zal het opzoeken en ik kom er zo op terug.
0: He? Voor hier, voor de verzoekjes.
1: Oh, van hier. Voor de verzoekjes. Nou, zeg dat. Ons telefoonnummer van de streekomroep Eimond 360 is 085 20 20 300. 085 20 20 300. Dat heeft natuurlijk te maken met reacties op uw eerste keer. Keer in een nieuwe auto of uw eerste keer...
0: Kleinkind.
1: Een kleinkind of de eerste keer naar... naar de middelbare school of zo, weet je wel.
0: Ja, maar
1: van alles wat de eerste keer.
0: Maar het valt me wel op, sinds vorige week. We hebben wel, natuurlijk, die komen straks nog te sprake, wat berichtjes binnengekregen.
1: Ja.
0: Het is, de hoofdmoot is wel de eerste zoen. Dat is dan, ja. Maar dat begrijp ik ook wel.
1: De eerste liefde. Ja,
0: ja nou ja, ja, zoiets.
1: Dat is natuurlijk wel mooi, ja.
0: Ja, en dat, ik denk dat als je dus ouder wordt... en dan ga je wat langer terugkijken naar het verleden.
1: Ja.
0: En dan komen dat soort zaken waarschijnlijk ook wel voorbij flitsen. Dat, ja.
1: Maar bijvoorbeeld de eerste keer in een hele spiksplinter nieuwe auto. Nou, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren.
0: Ja, ja.
1: Toen werd ik zo emotioneel, reed daar op de snelweg maar met tranen in mijn ogen.
0: Jij wordt snel emotioneel, hè?
1: Dat weet ik niet, ik denk het niet. U luistert naar Eimond 360, de omroep voor Beverwijk, Velsen, IJmuiden en Heemskerk. Het gezellige, maar ook serieuze programma Ouder. Gepresenteerd samen met Pim Geurts en ik ben Els Duin. Iedere maandag tussen 2 en 3 op 107.8 FM. Uitzending gemist is ook geen probleem, hè? Want dan kun je het beluisteren via de website. Onze website, dat is www.eimond360.nl.
0: Ja, en dan gaan we nu naar een stukje muziek.
1: Goed zo.
0: En het is... dat is leuk. Dat is AI. Dat is dus Artificial...
1: Intelligence.
0: Intelligence.
1: Oh, nee toch?
0: Ga luisteren.
1: Oh.

0: En dit nummer dat is onder andere aangevraagd door Richard. En Richard die heeft een mailtje gestuurd. Dat ga ik niet helemaal voorlezen, want hij wil ook niet met achternaam in het programma staan. Maar die...
1: Over de eerste keer?
0: Ja, dat over de eerste keer.
1: Oh.
0: Nou ja, misschien was het wel iets vaak, want hij was toen 16, schrijft hij. En hij had familie in een andere plaats wonen en ging dus met zijn ouders vaak bij hun op visite. En ik voelde hem aankomen, hij had dan zo'n hartstikke leuke nicht, een leuk nichtje. En daar raakte hij, want ze was ook een beetje jongensachtig. Ze deed ook voetballen. En was van de andere kant ook heel vrouwelijk. Ja, dat schrijft hij. En, maar goed, dat was in de bos, in de buurt van de Veluwe. En ja, u merkt, ik moet het een beetje verkapt brengen allemaal. Want anders dan breek ik mijn belofte met Richard. Maar daar hadden ze dus op een gegeven moment ook een groot schuurfeest. En hij zou teruggaan naar de plaats waar hij nu woont. En toen werd een nummer gedraaid van Bobby Vinton. Getiteld Sealed with a Kiss. En dus in die periode was het dus ook. Dus hij schrijft, het was in zeg maar 1974. Toen was het nummer al lang uitgebracht. Maar hij was dus stapel verliefd op haar. En zij was kennelijk ook verliefd op hem. En dat heeft een heel lang vervolg gehad. Dus daar ging heel vaak ging iedereen. En er gebeurde nog helemaal niets. Tot op een gegeven moment was het dus... die ouders kwamen erachter. En dat was niet de bedoeling dat hij met zijn nichtje ging trouwen. Maar hij was, hij zegt, ik was echt heel erg verliefd. En toen bij het weggaan, toen hebben ze dus gezoend. Mm-hmm. En hij zegt, dan denk je aan het over. Dus dat is de strekking van het verhaal. Het verlangen werd alleen maar groter bij hem.
1: Dan was het lekker dus.
0: Ik denk het wel. Ja, dat laat de e-mail het niet toe.
1: Ah.
0: Maar ze hebben nog heel goed contact. Maar goed, het is er dan niks uitgelopen. Maar het is wel, het is wel een heel grappig verhaal eigenlijk. En hij vraagt dus ook of ik dat nummer van Bobby Vinton wil gaan draaien met Sealed with a Kiss. Dan kan hij toch even teruggaan naar die tijd dat hij met zijn nichtje aan het slijpen was.
1: Nou, mooi verhaal.
0: Ja, het is wel bijzonder.
1: Nou, Richard, voor jou, jongen.
0: Ja, en als je nichtje nog eens spreekt, doe de groetjes van ons. Zeg maar dat ze moet luisteren naar Ouders op Eimond 360. Zal ze vast wel leuk vinden.

0: Nou, dat was Bobby Vinton met Seals at the Kiss. Nou, die zat, ik hoop dat je genoten hebt.
1: Ja, dat geeft nooit meer, hè? Je hebt dat gevoel en die liefde die er toen was. Hè? Die genegenheid wellicht.
0: Ja, nou, ik zeg net luisteraars tegen Els ook. Ik heb ook dat is wel heel bijzonder.
1: Ja.
0: Maar met dit nummer, nou, dat was heel populair, hoor. Als je een adolescent bent.
1: Ja, wat heb jij meegemaakt tijdens dit nummer dan? Oh.
0: Zij was 16. Het is tijd voor het gedicht, Els.
1: Tijd voor mijn gedicht?
0: Ja, ik zie dat jij helemaal zenuwachtig wordt.
1: Ja. Ben je anders dan een ander? Ja, natuurlijk. Jij bent jij. Want je bent apart geschapen uit een ander hoopje klei. Kijk gerust eens in de spiegel naar het kunstwerk dat je bent. Jouw gezicht, jouw lijf en leden. Jouw karakter, jouw talent. Zie je wel? Je bent een wonder. Niets aan jou is saai en grijs. Wees maar jij en blijf bijzonder. Zing gewoon je eigen wijs.

0: Ja, Pim was zo onder de indruk, luisteraars, dat hij niet een ander plaatje klaar had staan. Mooi gedicht, hè, Pim?
1: Prachtig.
0: Ja, vind ook. Maar ik heb een verzoekje gekregen.
1: Ja.
0: En dat is van de ene broer voor de andere broer. Dat zijn twee broers, die zijn... al jaren wonen ze bij elkaar, niet getrouwd. Zorgen samen voor huis en haard. En... zijn altijd vrijgezel gebleven. En nu zijn ze van elkaar gescheiden. Want de ene heeft een ingreep gehad in het ziekenhuis... en moest daarna naar Meerstaten om te revalideren. En de andere is dus even alleen thuis. En dat heeft toch wel een impact op die mannen.
1: Ze zijn al wat ouder.
0: Ja, ze zijn al wat ouder, ja. Die al zo lang eigenlijk alleen maar elkaar nog hebben. Ja, wel wat familie horen ook. Maar ze wonen samen eigenlijk. Ja. Twee ongetrouwde mannen. Dus die hebben een verzoekje aangevraagd. Die ene voor die andere broer. Ik hoop dat die luistert.
1: Ja.
0: En wat heb je opgezocht, Pim?
1: Ja, ik heb hier staan Killing Me Softly With This Song. Maar dat is misschien niet helemaal toepasselijk.
0: Nee, dat is niet helemaal
1: toepasselijk.
0: We gaan een andere zoeken,
1: ja,
0: jongens.
1: Ja, ik ben al even bezig. Dus,
0: ja. Nou, dan heb ik...
1: Oh, kijk, je hebt hier al Perry Como.
0: Ja, dat is een mooie. Goed.

0: Heel mooi, gevoelig.
1: Dit was een aardig nummertje.
0: Aardig nummertje.
1: Ja, ja, ja, dat dacht ik ook.
0: Ja, zeker. En nu gaan we het verzoekje van Erik behandelen. Want Erik is natuurlijk een super trouwe luisteraar, hè?
1: Ja.
0: En die vraagt altijd iets Nederlandstalig aan. En nou hebben we uitgezocht, Erik, voor jou Clouseau, Zie me graag. Ik hoop dat je die leuk vindt. Komt-ie.

0: Nou, Erik, speciaal voor jou, jongen. En ondertussen zijn we gebeld door mevrouw Beppie Roest. En die heeft ook een aanvraagje gedaan. Die wil graag iets horen van John de Bever.
1: Ja.
0: Want ze zegt, ik ben een hele trouwe luisteraar geweest... altijd van Radio Beverwijk. Maar nu luister ik dus naar jullie allemaal.
1: Ja.
0: En ze vraagt het plaatje aan voor ons.
1: Ach.
0: En voor iedereen die luistert. Nou, is dat niet lief?
1: Dat is hartstikke lief.
0: Heb je wat gevonden van John de Bever?
1: Ja.
0: Goed.
1: Ik ga bellen.
0: Hé? Gaat John bellen?
1: Ik ga leven.
0: Oh. Nou, Beppie, voor jou, hè, John de Bever... Ik ga leven.

0: Nou, Beppie, die was speciaal voor jou. Oh nee, die was voor ons juist en voor iedereen die luistert. Dat vind ik juist zo lief. Een gezellig nummertje van John de Bever. Dan heb ik nog wat activiteiten van Matt Heemskerk. Als je nou zelf even wilt kijken, dan moet je even naar www.mattheemskerk.nl. Want er is echt voor senioren genoeg te doen.
1: Zeker.
0: Gezellig samen breien of haken, elke week in de Jansheren. Er is een Scrabble-spelletje te doen in de Jansheren vanaf 12 augustus. Ja, die mensen die trandelen, dat vind ik ook zo knap. Hè?
1: Trandelen?
0: Trandelen, dat is troep opruimen en wandelen tegelijk.
1: Oh, ja.
0: Dan ben je aan de wandel, maar dan ruim je meteen alles op wat je tegenkomt. Dat is toch hartstikke knap?
1: Ja.
0: En ben jij koning of koningin van de kaarten? Nou, dan kun je in het Spectrum en op één andere locatie klaverjassen. Dat wil ik ook nog zo graag leren. Misschien ga ik er ook nog wel naartoe.
1: Leuk hoor, klaverjassen.
0: Heel leuk, hè? Gezellig. Ja. Moet met z'n vieren, toch?
1: Ja.
0: Ja. En ja, heb je dan een troef?
1: Is leuk.
0: Nee. Heb je dan een troef?
1: Je hebt een troef.
0: Oké. Okay. Nou, dan heb je de taalcarousel voor iedereen die beter Nederlands wil gaan spreken. En een stap in taal, beter Nederlands leren lezen en schrijven. Je kan een cursus conversatie Nederlands gaan doen. En kezen, spelletjes. Nou, te veel om op te noemen. Kijkt u... Auw, mijn benen, Pim. Zit hij weer? Nou, luisteraars, je moet het eens zien. Zit hij dat bureau weer helemaal naar beneden te sturen? Maar mijn billen zitten ertussen... Ja, nou, lekker dan.
1: Hoe zit jij dan?
0: Ja, hoe zit ik dan? Aangeschoven zoals het hoort.
1: Oh ja.
0: Blijf eraf. Blijf eraf.
1: Ja, nou, doe het even weer af.
0: Maar als u het zelf allemaal even wilt zien, dan kan het op www.metheemskerk.nl. En wil je nu mijn microfoon uitzetten? Want ik krijg telefoon.
1: Oh, ja. Maar je zet het voor mij ook uit. Doe wel een plaatje.

0: Ja, luisteraars. Ik ben gebeld door Joke. Was ook hartstikke leuk. Die vertelde over haar eerste dansles. De eerste keer dat ze dansles had.
1: Oh jee, ja.
0: Ja, haar moedertje, ze was 14 of 15. En haar moedertje had een leuke rok voor haar genaaid. Speciaal voor de eerste dansles. Was een katoentje. Zwart, met kleine roze bloemetjes. Schattig. Maar er moest natuurlijk een panty onder. En gewoon schoenen, zal maar zeggen, met een gladde zool. En toen ging ze voor de eerste keer de quickstep oefenen. De quickstep oefenen met een jongen. Die kende ze helemaal niet. Maar als je die quickstep doet, zei ze, dan moet op een bepaald moment het been van de man, ja, het klinkt een beetje gek, maar tussen de benen van de vrouw door, om verder te kunnen, weet je wel. Nou ja, Pim zit weer heel raar te kijken. Ik bedoelde niks mee, want het is gewoon zo. Maar dat been van die man kon niet door die rok heen. Want die rok die was stroef op die panty. Snap je? Dus
1: je mij wel aankijken?
0: Jij hebt nooit een panty aan.
1: Ik heb nooit een panty aan.
0: Joke vertelde dat dat een ramp was. Want die jongen begon te mopperen. Die zegt, ja, mijn been kan er niet doorheen. Enige, en misschien namen ze wel te grote stappen. Maar Joke zei, dat was mijn eerste dansles. En nou hebben een plaatje heeft ze aangevraagd. Dat komt in de gedachten dan als ze denkt aan die eerste dansles bij André Bakker. En dan met name de quickstep. Dat is Ik hou alleen van jou. Van, wat was het ook alweer, Pim? Ja, van wie?
1: Rob de Nijs en Martine.
0: Ah, die, ja. Ken je nou, die? Ja, nee, Rob wel, maar Martine niet.
1: Nee, ja, ik ook niet.
0: Ik weet het niet. Ja, en, welke Martine?
1: Nou, dat weet Pijl. Ik ook niet. Nee, dat staat er niet bij. Maar meestal als ik iets van die man zie, dan krijg ik scheut in mijn maag.
0: Ik dacht, dan wat zie ik heen en weer.
1: Ja, nee, maar het...
0: ja,
1: maar goed,
0: ik weet het.
1: Ja.
0: Ja. Maar doe hem toch maar.
1: Ja, ik doe hem toch
0: hij
1: wel,
0: is voor
1: ja.
0: Jou.
1: Hij is voor Joke. En
0: de herinnering.
1: De herinnering, ja. Ik weet niet eens of dit een quickstep is.
0: Nou, dat weet ik ook niet. Maar zij linkt... Oh. De eerste dansles aan dit liedje.
1: Oké, okay, nou we gaan het horen.

0: Ja, Els, en het is nog een kleine 15 seconden. En dan zit het programma erop. Opeens gaat het enorm hard.
1: Oh, ja, zeker. Dus, nou, dit was geen quickstep, maar wel een fijn plaatje.
0: Ja, nou ja, goed. Nou,
1: Joker voor jou.
0: Joker voor jou. Het is, nou, we knallen en zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week, luisteraars.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community. Dat is een platform voor de LHBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Oekraïne heeft afgelopen nacht een massale droneaanval uitgevoerd op olieinstallaties, melden de Russische autoriteiten. Er zouden 13 doden zijn en 48 gewonden. 500 drones zouden zijn neergehaald. De aanval was in Nizhny-Kamsk, 1000 kilometer ten oosten van Moskou. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Kharkiv vielen 5 doden, meldt Oekraïne. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. In Duitsland dreigt een tweedeling van de Rijn, waarschuwt de Duitse branchevereniging voor de binnenvaart. Door de aanhoudende droogte is er tussen Mainz en Koblenz te weinig water om schepen te laten varen. Behalve voor de binnenvaart heeft de droogte gevolgen voor de natuur en voor de waterkwaliteit. De Amerikaanse acteur Ben Jones is overleden. Hij speelde garagehouder Cooter in The Dukes of Hazzard, een tv-serie die ook in Nederland te zien was. Ben Jones zat later voor de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij was 84. Het weer, zon en stapelwolken, in het noordoosten wat regen. Het is 20 tot 29 graden. Morgen vrij zonnig en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
1: 360. De groei van de wijk. De jaren 50 in Beverwijk en Wijk aan Zee. Wat herinnert u zich daar nou nog van? In de groei van de wijk frissen wij uw geheugen op. Talloze komische, tragische, ontroerende of anders inspraakmakende gebeurtenissen uit de jaren 50 op een rijtje. Afgewisseld met muziek komen de jaren 50 weer tot leven in De Groei van de Wijk.
2: Inderdaad, welkom bij De Groei van de Wijk. Mijn naam is Evelien Stroorijk en ja, de titel heeft het al enigszins duidelijk gemaakt. Wij blikken in de groei van Beverwijk terug op de geschiedenis van Beverwijk. In de diverse uitzendingen zal de periode 1950-1960 op diverse wijze aan de orde komen. Vorige week hebt u kunnen luisteren naar het jaar 1950. Vandaag het tweede deel daarvan. Wat gebeurde er in die tijd in Beverwijk? Ja, en hoe ontstond alles wat voor ons nu zo vanzelfsprekend is in onze stad? De groei van Beverwijk besteedt hier aandacht aan. Vandaag blik ik terug in de kranten van die tijd. Wat krantenberichten, wat foto's met enige uitleg daarbij. Want zien, dat is natuurlijk wat lastig op de radio. En verder wat andere wetenswaardigheden over Beverwijk. De informatie die tijdens onze uitzendingen gebruikt wordt is mede afkomstig uit de boeken Beverwijk de jaren 50 en 60 van de schrijver Herman van Amsterdam. Deze boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandels in Beverwijk. Ja, en bij informatie van toen hoort ook muziek van toen. De muziek zal dan ook geheel aangepast worden aan het jaar dat behandeld wordt. Ik zei het al in deze aflevering, het tweede deel van 1950. Dat jaar staat vandaag centraal. Laten we eerst eens gaan luisteren naar een hit uit dat jaar. Muziek van Peggy Lee.

Ja, en dit nummer is alweer afkomstig uit 1948. Mañana, een beetje Spaans voor morgen. En het werd gezongen door Peggy Lee. Zoals ik in de opening zei, wil ik graag in deze aflevering terugblikken in de kranten van 1950. In de vorige aflevering heb ik gesproken over het cabaret van Wim Sonneveld. En Wim Kandy had daarin een brief op gereageerd. Ook de krant die heeft een stukje over dit gebeuren geschreven. Daarboven stond mening van Wim Kan. Beverwijk reageert miserabel op cabaret. Ligt het aan Beverwijk? Ja, zegt deze cabaretier. In het krantenstukje wordt het een en ander gemeld. Want er staat: vorige week eindigden wij het verslag over het optreden van Wim Sonnevelds cabaret met het programma Ine Mine Mutte, met de vraag: zou het dan toch aan Beverwijk liggen? Daarbij doelende op de merkwaardige omstandigheid dat cabaretvoorstellingen, welke elders wel enthousiast ontvangen worden, te Beverwijk nauwelijks een hand op elkaar krijgen. Naar aanleiding hiervan ontving de redactie van de cabaretier Wim Kan uit Groningen een schrijven. Daar heb ik vorige week reeds over gesproken. Een klein stukje zal ik daar toch even uit voorlezen. Ik zag enige tijd geleden de uitmuntende voorstelling van Ine Mine Mutte. En eerlijk gezegd doet het mij plezier dat ik lees dat ook Wim Sonneveld er niet in is geslaagd Beverwijk te bevrijden. Het ligt niet aan hem. Uw verslaggever moet zijn laatste vraag definitief beantwoorden met ja. Zou het dan toch aan Beverwijk gelegen hebben? Aldus de krant en aldus Wim Kan. Ja, ik heb het over krantenberichten en dan wil ik u het volgende krantenbericht toch ook niet onthouden. Want het gaat over iets heel anders. Het gaat namelijk over een Beverwijker die betrokken is bij enorme sigarettensmokkel. Goed, de krant zegt daarover het volgende. Na wekenlang speuren is de recherche van de douane te Amsterdam erin geslaagd een enorm smokkelcomplot te ontrafelen en de daders, waaronder een Beverwijker en twee havenarbeiders uit Velzen, te arresteren. Al enkele maanden was het de recherche opgevallen dat er in tal van bars en ook in sommige sigarenwinkels in de hoofdstad ongebanderoleerde Amerikaanse en Engelse sigaretten werden verkocht. Door het verhoor van enkele tussenpersonen kreeg de recherche aanwijzingen dat deze sigaretten afkomstig waren van schepen in de havens van Amsterdam.

dan in 1950 ontsluierd. Toen men een tip kreeg dat met een Finse houtboot bij de papierfabriek te Velzen wederom een grote partij sigaretten voor het complot werd aangevoerd. De mannen van de recherche stelden zich verdekt op achter enkele loodsen en zagen hoe de sigaretten in grote pakken door enkele schepelingen van boord werden gedragen. De pakken werden in de Beverwijkse taxi geladen en daarmee verdween de chauffeur met grote snelheid in de richting Amsterdam. Onmiddellijk sprongen de rechercheurs in hun eigen wagen en volgden de taxi. Na een lange rit door stille polders arriveerde de wagen. Zaterdagavond om 19:30 in Ouderkerk aan de Amstel. Daar werden de pakken in een huis aan de Amsteldijk binnengedragen. Aldus de krant in 1950 betreffende de enorme sigarettensmokkel waarbij een Beverwijker betrokken zou zijn geweest. Na deze krantenberichten denk ik dat het weer is tijd geworden voor muziek. Het gaat over geld. Het gaat over maar liefst 5,84 gulden. Het is muziek uit 1949 en het wordt gezongen door Max van Praag.

geloofde me niet en je oorlijke snuit keek zorgeloos lachend mij aan. Ik nam toen een zeer onvoorzichtig besluit, we zijn aan de boemel gegaan. We dronken champagne en fijne liqueur, de ober was vriendelijk en net. Totdat deze knaap met de rekening kwam, want toen was het uit met de pret. Ik had maar bijvelden 84.

ik heb mij sindsdien niet aan jou meer vertoond. Er gingen veel jaren voorbij. Ik weet nota bene niet eens waar je woont. En meisje lief, ben je nog vrij? Als jij dan wellicht ook wat guldentjes hebt om hutje bij mutje te doen, dan was ik pas rijk omdat jij van me houdt. En ik

Ja, 5,84 gulden was in die tijd ongetwijfeld meer dan het nu betekent. Max van Praag zong het nummer in 1949. Ik heb maar 5,84 gulden. In het verhaal over 1950 zijn we inmiddels beland in eind april. Want eind april discussieert de Raad over de woningbouw voor de nabije toekomst. Het gaat om 4 plannen met in totaal 252 woningen, die als volgt verdeeld zijn. 48 etagewoningen aan de Galgenweg, 22 eengezinswoningen aan de Berghuisstraat, 80 montagewoningen en 102 eengezinswoningen

0: De Laan van Kanaan. Om een idee te geven van de bouwprijzen, de laatste categorie huizen schommelt rond de 8000 gulden. En de huur per week gaat zo'n 6 gulden en 60 cent doen. Nou, dat zijn bedragen die wij tegenwoordig niet meer kennen in het jaar 1997. Een ander bericht gaat over Heintje Davids en Lou Bendy. Zij komen in 1950 naar Beverwijk. Ze gaan met hun revue optreden in het Luxor Theater, waarbij Heintje haar act als Hawaiian danseres zal opvoeren. De toegangsprijs is 2 gulden. En ook dat bedrag is iets wat wij niet meer kennen. Het toneelstuk Allerzielen mag niet in Beverwijk worden opgevoerd. De plaatselijke toneelvereniging Nieuw Leven krijgt geen toestemming van de burgemeester. Die vindt dat de inhoud van het stuk min of meer provocerend is. Bij de verkiezing voor de Provinciale Staten haalt de KVP in Beverwijk veruit de meeste stemmen. 5906. Op de PvdA stemmen er 3150 en goede derde is de Communistische Partij met 1759 stemmen. Daarna volgen AR met 956, de VVD met 779 en CHU met 636. Iets heel anders is het feit, hoe ziet een buitenlander Beverwijk? Een zekere D. Dale uit Londen, een Engelse ingenieur, logeerde 7 weken lang in café-restaurant Bellevue. En hij heeft de Kennemer zijn impressie gestuurd over de plaats waar hij verbleef. Wat zijn zijn bevindingen? Nou, hij heeft onder meer geschreven in 1950 het volgende. Het aantrekkelijke van Beverwijk is wel zijn zindelijk en helder uiterlijk. Hoe het mogelijk is om een stad zo schoon te houden, is mij een raadsel. De straten, de huizen, de winkels, de openbare gebouwen, de cafés, alles is er even netjes en verzorgd. Op drukke dagen, wanneer een stroom van voertuigen zich voortbeweegt over de hoofdstraat, is die straat nog net zo helder als anders. Ik ben er niet in geslaagd om het wondermiddel te ontdekken waarmee men dergelijke verbluffende resultaten boekt. De Hollandse gastvrijheid is naar mijn mening de meest ideale die er bestaat. Nimmer ben ik als vreemdeling met zoveel oprechte hartelijkheid opgenomen in een gemeenschap die mij als buitenlander niet kende, als hier in Beverwijk. Men is er in korte tijd in geslaagd mij hier het gevoel te geven alsof ik thuis was. Nou, dat is denk ik een hele positieve reactie die in de Kennemer heeft gestaan in 1950. Iets anders is de muziek uit dat jaar. Voordat we zo gaan luisteren naar muziek van Yves Montand, wil ik je graag eerst even het volgende mededelen.
1: Radio Beverwijk verzorgt 24 uur per dag programma's met muziek, sport en veel informatie. Om die informatieve programma's uit te kunnen blijven zenden, heeft Radio Beverwijk uw hulp nodig. We zoeken nog een aantal redactiemedewerkers, dus heeft u per week 1 of misschien wel 2 uurtjes over, aarzel dan niet en word programmaredacteur bij Radio Beverwijk. Een jonge, lokale omroep met veel mogelijkheden. U als programmaredacteur bij Radio Beverwijk, dat kan. We hebben u nodig. Bel 0251-254-958 en word redacteur bij Radio Beverwijk.
2: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi.

Ja, hoorde je muziek uit 48 en 49 in deze aflevering. Dit is echt een nummer afkomstig uit 1950. Franse muziek bij De Groei van de Wijk. Yves Montand met Les Feuilles Mortes. In 1950 opent de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening S. Manshot de nieuwe salpeterzuurfabriek van de Meekoch, het nevenbedrijf van Hoogovens. Er is maar liefst 3 jaar aan gebouwd. Deze aanzienlijke uitbreiding brengt uiteraard weer de discussie op gang over het woningvraagstuk. Er is groot gebrek aan huizen voor de Hoogovenwerknemers. Bij Hoogovens en de nevenbedrijven werken inmiddels zo'n 7000 man. 2/3 daarvan is afkomstig uit Beverwijk, IJmuiden, Wijk aan Zee en Heemskerk. Zo'n 1600 werknemers wonen in Haarlem en nog eens 600 elders. Hoewel Hoogovens zelf al de bouw van arbeiderswoningen ter hand heeft genomen, zijn de woningproblemen nog steeds zeer nijpend. Een heel ander verhaal betreft een schadesliep die op de Alkmaarse weg met een klant staat te praten. Dat alles in 1950. Hij grijpt naar een mes als hij ziet dat kinderen proberen zijn bedrijfje op wielen in beweging te zetten. Als de jeugd er vandoor gaat, gooit de man het mes in de richting van het vluchtende groepje. En een 10-jarig jongetje krijgt het in zijn achterbeen. De politie arresteert de messenwerper. Dus dat is behoorlijk geweld al in 1950. We gaan het even hebben over leerlingen in Beverwijk. Want zo'n 370 leerlingen van de hoogste klasse van de lagere scholen doen hun praktisch verkeersexamen in 1950. Voorzien van een volgnummer op borst en rug leggen ze de rijproef af. Gadegeslagen door een legertje controleurs rijden ze het traject Bogaardlaan, Kastanjelaan, Noorderwijkweg, Zeestraat en Duinwijklaan. De Kennemer besteedt uitgebreid aandacht aan de fete die er is ontstaan tussen een bewoner en zijn huisbaas. De laatste is op een zaterdagmorgen in 1950 met een aannemer naar het bewuste pand gegaan en heeft daar vervolgens aan de voor- en achterzijde de ramen laten verwijderen en ook nog de achterdeur. Vervolgens zijn de gaten met planken dichtgetimmerd. Kort daarop is de bewoner ten tonele verschenen en die heeft de oude situatie voor zover mogelijk weer hersteld. Het blijkt hier om een zeer gecompliceerde huisvestingskwestie te gaan, die teruggaat tot het begin van de oorlog en waarbij tal van partijen betrokken zijn. Huurders, verhuurders, onderhuurders, huisbaas, etc. Een oplossing is dan nog niet in zicht. Voor het gemeentelijk gasbedrijf is 1 juli 1950 een gedenkwaardige dag. Dan is het namelijk precies 60 jaar geleden dat de eerste kubieke meter gas aan particulieren werd geleverd. In 1900 werd er een nieuwe gasfabriek gezet die begin jaren 20 werd vernieuwd. Kort daarna besloot de gemeente het eigen bedrijf te sluiten en het gas voortaan te betrekken van Hoogovens. Een beslissing die destijds veel stof deed opwaaien. De politie maakt eind juni jacht op een inbreker uit Beverwijk, die op miraculeuze wijze uit de gevangenis van Haarlem is ontsnapt. De man zag niet alleen kans om zich in de cel van zijn handboeien te ontdoen, maar forceerde bovendien 2 grendels en het slot van de celdeur. Daarna is hij over het dak van een aantal woningen gevlucht. Ja, en dat zijn wat minder leuke dingen. We hebben het ook in 1950 te kampen met noodweer. Want noodweer teistert Noord-Holland en daarbij krijgt Beverwijk te maken met een zware blikseminslag, waarbij aan het begin van de avond overal het licht uitvalt omdat er een transformatorhuisje is geraakt. Ja, dat zijn allemaal minder leuke berichten die we hier te weten komen over Beverwijk uit 1950. Wat wel leuk is, is de muziek. We gaan luisteren naar muziek uit 1949 van de Andrews Sisters. De dames die iedereen ongetwijfeld kent. Wat dacht je van het nummer I Can Dream, Can't I?

muziek waarnaar je moet luisteren. Lekker rustig op de bank en dan genieten van de muziek uit in dit geval 1949. We hebben het over het jaar 1950, maar ja, zo af en toe blikken we even nog een beetje meer terug. En wie weet ook muziek uit het jaar 1951. Je hoorde muziek van de Andrews Sisters, I Can Dream, Can't I? Aan het begin van deze aflevering van De Groei van Beverwijk, waarin wij terugblikken op 1950, heb ik u reeds medegedeeld dat we ja, ook terug gaan blikken op een aantal foto's waar wij ja, de beschikking over hebben. Die foto's ja, die kunt u helaas niet zien op de radio, maar het is vaak wel leuk om ze te beschrijven, want er komen vaak namen in voor waarvan u denkt van, oh ja, die naam die ken ik nog wel. En ja, wie weet bent u zelfs wel in het bezit van deze foto's, want dat zou natuurlijk makkelijk kunnen. We hebben namelijk een foto van de jeugd van Dem. Op die foto zie je diverse kinderen staan, allemaal in hetzelfde tenuutje. En ze escorteren een van de praalwagens die in optocht door Beverwijk trekken. Nou, je ziet die praalwagen helemaal mooi, versierd met bloemen. Zeker de moeite waard, denk ik, in die tijd. Tegenwoordig zijn ze misschien nog wel mooier dan ze toen waren. Maar dit ziet er in ieder geval heel prachtig uit. Een andere foto gaat over het tekenlokaal van de gemeentelijke huishoudschool aan de CH Moenstraat. Op de foto zijn de leden van het Sint-Lucas-schilder druk in de weer met hun creatieve arbeid. De amateurschilders krijgen les van Cor Heek, die achter in het klaslokaal bij het schoolbord aan het schetsen is. Voorzitter van de vereniging is A. Nordholt. Hij is in het dagelijks leven kunsthandelaar te Beverwijk. W. Langendijk aan de Breestraat is de penningmeester. Bij goed weer trekken de amateurschilders regelmatig samen de vrije natuur in. Een favoriete plek van samenkomst is de Bosweg. Even voorbij de gedempte tankval op de eerste duinhelling naast het sportterrein van Gelderzone. En inderdaad, als je kijkt, dan je ziet wat klapstoelen, je ziet wat heren daarop en er wordt geschilderd. En als ik zo naar de mensen kijk, hebben ze een heleboel plezier in datgene wat ze doen, want ze kijken allemaal even vrolijk in ieder geval. Ik wil het ook graag nog even hebben over de klas, de Noorderwijkschool. We hebben namelijk een foto die de Noorderwijkschool weergeeft. Dat wil zeggen een aantal leerlingen van die school. Het is een foto die is genomen op de valreep van de jaren 50. En de onderwijzer is J. Gietelink. Hij zit dan ook te midden van diverse leerlingen. Ik wil toch een paar namen noemen, want wellicht is dat toch wel leuk voor de luisteraars. Op de foto staan diverse mensen, waaronder Corrie Molenaar, Loes Hartog, Ali Schoenmaker, Shani Hensen, Richard de Mink, René Koger, Kees van Gelder, Hans Hendricks, Gerry Lijnslager, Immy Akkerman, Tieneke van Paveren, Suzanne van der Wateren, Wil Achenbach, Jacobina van der Zwan, Tilly van Wijk, Tieneke Kuipers. Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan, want het zijn lang niet alle leerlingen die op deze school, of in ieder geval op deze foto en op deze school aanwezig waren. Een foto uit 1950 dus. We gaan nog even verder met een andere foto, waarop een van de vele Beverwijkers stond die diende in Nederlands-Indië. De man waarom het hier gaat is Joop Tromp. Ver weg van zijn woonplaats laat hij zich fotograferen, staande in de bush en meerijdend op een tank die de naam Beverwijk heeft gekregen. En bezig is een professorisch aangelegde brug over te steken. En ja, daar staan diverse mannen op de foto inderdaad. En ja, toch wel in een zonnig gebied, als ik dat zo even snel kan bekijken. De laatste foto die ik tot nu toe even wil behandelen gaat over de voltallige bezetting van de BAV, de Beverwijkse Accordeonvereniging. Je ziet daar iedereen braaf achter het accordeon. En daar staat dan ook met grote letters voor Beverwijkse Accordeonvereniging, met het logo van deze vereniging. Het is ja, er staan helaas geen namen bij, maar het is een grote bezitting. En in die tijd was, denk ik, accordeonspelen wel een populaire hobby, zullen we maar zeggen. Tot zover even de foto's die ik je toch wel een beetje wilde uitleggen en qua namen eventjes wilde vermelden. Iets anders is de reclame. Ik heb daar in de vorige aflevering ook al over gesproken. Er wordt op diverse manieren natuurlijk reclame gemaakt in de jaren 50. En ik heb hier een reclame voor me, die gaat over sigaretten, een pijp, aanstekers en dat soort dingen. Je ziet op de foto een pijp met een aansteker. Nou, in diverse modellen kosten ze in die tijd 1,25 gulden. Nou, dat zul je tegenwoordig niet meer meemaken. Een aansteker die stormvast is en een groot reservoir bevat is 89 cent.
Nou, verder was een sigarettenkoker erg populair in die tijd. Voor 1,10 gulden had je een plastic solide en lichte sigarettenkoker. En wilde je dan een zwaar vergronden, dus een iets luxere, dan betaalde je daar 2,25 gulden voor. Nou, dat zul je niet meer tegenkomen. Tot zover even de foto's en de reclames uit het jaar 1950. We gaan weer even over naar wat muziek. Wat dacht je van Les Paul en Mary Ford? How High the Moon?

een plaat met een mooi einde. Les Paul en Mary Ford. Het is een nummer, we blikken dus iets vooruit. 1951 en het heeft de titel How High the Moon. Bij de krant De Kennemer komen over het algemeen vele berichten binnen. Ook komt er zo nu en dan een telefoontje binnen en ook in 1950 gebeurt dat. Het volgende wordt tijdens het gesprek gemeld. Gaat u voor de aardigheid eens kijken en ruiken bij de Hofdijkstraat. De stank die daar hangt is erger dan wat je ruikt bij de haven in de visfabriek. De verslaggever gaat op pad en over wat hij daar treft schrijft hij onder meer het volgende. Het is erg daar in die driehoek Hofdijkstraat, Burgerhartstraat en Heemskerkerweg. Ergens aan de Hofdijkstraat staat een schuurtje waar men niet in kan lopen, zonder minstens tot de enkels in een vette, zuurstinkende brei weg te zakken. De driehoek tussen bovengenoemde straten wordt door een der omwonenden gebruikt als opslagplaats voor door hem van de conservenfabriek opgekocht groenteafval. Het zijn in hoofdzaak bonendoppen die hier worden ingekuild om te zijner tijd als veevoer te dienen. Momenteel ligt er al 100 ton. Dit afval heeft Beverwijk een nieuw stankprobleem bezorgd. En als hier niet met spoed een oplossing wordt gevonden, dan blijft onze snel groeiende stad de naam Stinkwijk met schade en schande dragen. Dat is natuurlijk niet een positief bericht in de Kennemer van die tijd. Het is te hopen dat dat een beetje positief opgelost is, zullen we maar zeggen. We gaan het hebben over militaire schietoefeningen op de Harskamp. Want de Beverwijkse sergeant A.J.M. De Laat komt hierbij om het leven. Samen met nog twee militairen, zij vinden ook de dood, was hij bezig met het laden van een mortier toen het projectiel dat in de vuurmond moest worden gedaan voortijdig ontplofte. Onder Heemskerk spoelt het lichaam aan van de 10-jarige J. Beentjes, die een paar dagen eerder tijdens het spelen in zee is verdronken. Het zijn twee minder positieve berichten, zullen we maar zeggen diep tragisch. Het gebeurde helaas in 1950. We gaan het hebben over melk. Melk is onmisbaar voor de schooljeugd. Althans, dat vinden de schoolartsen en ze dringen er bij de Beverwijkse ouders dan ook op aan om hun schoolgaande kinderen meer melk te laten drinken. In 1947 werd in Beverwijk met de verstrekking van schoolmelk begonnen. Maar zoetjes aan is de animo sterk afgenomen en dat vinden de artsen een jammerlijke ontwikkeling. Melk, vinden zij, komt niet alleen de lichamelijke gezondheid van het kind ten goede, maar het gebruik houdt ook de geest van het kind fit. De leerlingen worden dankzij de melk in staat gesteld het onderwijs met onverslapte aandacht te blijven volgen. Aldus de artsen. Onder de vele Beverwijkers die brood zien in emigratie bevindt zich ook oud-wethouder Heremans. Met zijn gezin vertrekt hij in 1950 naar Australië. In zijn plaats wordt benoemd A. Boon. We gaan het over banketbakkerij en kokerij Huize Sterk hebben. Want in 1950 bestaat deze banketbakkerij, kokerij, 60 jaar. Het van oorsprong Friese bedrijf vestigde zich in 1909 in Beverwijk en is van vader op zoon gegaan. Een groentehandelaar van de Munnikeweide ziet tot zijn grote schrik op de boeweg het paard dat voor zijn wagen loopt door de grond zakken. De onbekende oorzaak is er ter plaatse sprake van een spontane verzakking, waarbij de viervoeter verwondingen oploopt. En dat is niet zo'n mooi bericht. De Kennemer wijst de lezers nog op het volgende in 1950. Per 15 november worden alle vierkante stuivertjes en alle zilveren vooroorlogse kwartjes en zinkenkwartjes voorgoed ongeldig. Ze waren dit reeds enige maanden, maar tot halverwege november is er nog gelegenheid ze op het postkantoor in te wisselen. En dan te bedenken dat wij onlangs het nieuwe tientje geïntroduceerd hebben gekregen. Nou, dit was van hele andere aard, de stuivertjes. We gaan weer eventjes over naar muziek. We hebben weer even genoeg informatie gekregen. We gaan naar muziek van Joe Stafford, Allentown Jail.

We blikten even vooruit in onze muziek. 1951, je hoorde Joe Stafford met Allentown Jail. We vervolgen ons verhaal, het tweede deel over 1950. Het Kennemer Theater neemt afscheid van een man die 38 jaar geleden vanuit Akersloot naar Beverwijk kwam. En daar is uitgegroeid tot de bekendste en ook meest geliefde ober van zijn woonplaats, A. Dibbets. De Beverwijkse Harmoniekapel komt Dib, zoals vrienden hem noemen, een serenade brengen. En er zijn tal van sprekers die hem veel lof toezwaaien. Een ander afscheid dat de aandacht krijgt betreft de Beverwijkse stalhouderij van de weduwe H. Dekker en zoon in de Wilhelminastraat. Beverwijk heeft in het verleden diverse stalhouderijen gekend. En deze, in 1915 gesticht door H. Dekker, was de laatst overgeblevene. Op talloze bruiloften en begrafenissen waren de koetsen en de paarden van de stalhouderij van de partij. In deze moderne tijd heeft men steeds meer terrein moeten afstaan aan de concurrentie die zich bedient van glanzende automobielen. Die zijn nu meer gewild dan koetsjes. Dus zat er uiteindelijk niets anders op dan de zaak te sluiten. De inventaris komt onder de hamer in veilinggebouw Het Centrum. En wat brengt die openbare verkoop op? De trouwcoupé op gummibanden en bekleed met blauw satijn. Honderden Beverwijkse echtparen werden er op de grote dag in rondgereden. Hij gaat voor een schijntje weg. 34 gulden. Nou, de bedragen die worden genoemd, die zijn tegenwoordig al lang niet meer aan de orde. De nieuwe eigenaar komt uit Winterswijk. 17 hoge hoeden brengen samen niet meer dan 5,5 gulden op. 5 rijbroeken gaan weg voor 20 gulden. En voor de beige uniformen van koetsier en palfrenier hebben bieders niet meer over dan 5 gulden. Aan het slot van de veiling kan er geboden worden op de 4 paarden. Die brengen gemiddeld zo'n 600 gulden op. Ik denk dat dat voor die tijd toch wel een vrij hoog bedrag was. In de grote villa aan de Vondelaan, hoek Akerendamlaan, vindt in november de opening plaats van het rustoord Kinheim. En El de Graaf ontvangt in 1950 de Zilveren Ster. En dat is een PTT-onderscheiding. Hij heeft er 30 dienstjaren op zitten. Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en de Beverwijkse middenstand heeft heel wat suggesties voor cadeaus. D. Burger in de Breestraat adverteert met een 4-kleurenpotlood voor vader en een zilveren rozenkrans voor moeder. Voor Jan een vulpen en voor Leni een missaal in luxe band. Stoutenbeek adverteert met linksgeweven kousen en die kostte toen 2,85 gulden. Een leuk doosje zakdoeken voor 2,95 en gevoerde heren handschoenen en die kostte toen 4,90 gulden. Bij C. Buis in de Peperstraat is een 19-delige keukenuitzet uitgevoerd in zeegroen met gouden bies. In de aanbieding voor maar liefst 52,95 gulden. En boekhandel Anton Nijssen adviseert vulpenhouders vulpotloden en luxe post. Nou, dat zeg ik, ja, die bedragen die zullen we niet meer tegenkomen nu. Ik heb wat eerder al wat foto's beschreven en ik heb wat namen genoemd. Ik ben er nog 2 tegengekomen en die wil ik je toch niet onthouden. Ik kijk hier naar een klas met allemaal meisjes. En er staat dan ook duidelijk bij dat er geen jongen te zien is. En dat klopt, want het is een klas van de Rooms-Katholieke Meisjesschool Heilig Hart aan de Galgenweg. Helaas staan er geen namen bij, dus die moet ik u eventjes te goed houden. Wel heb ik nog een foto betreffende de Arie Dekkerlaan. Want in deze laan vermaakt de jeugd zich namelijk prima. Touwtjes springen midden op straat is geen probleem. En het is vermoedelijk kil weer. Want een paar kinderen die lopen met een handgebreide warme muts op. Het is wel heel erg gezellig. Want alle kinderen die zijn gewoon gezellig met elkaar aan het spelen. En dat is dan ook duidelijk te zien op de foto. En ja, qua verkeer, het is inderdaad heel rustig. Je zou dat nu niet meer meemaken. Dat is hetzelfde wat ik vorige keer vertelde over de Wijk en Duinerweg. Die straat die nu zo ontzettend druk is. En in die tijd eigenlijk helemaal niet. Je kon daar echt makkelijk oversteken. Goed, weer even genoeg gesproken voor dit moment. We gaan weer eens eventjes naar muziek. Ik heb net muziek gedraaid van Les Paul en Mary Ford. En die was uit 51. Ik heb nog een nummer van hen uit 1951. Mockingbird Hill.

via de Mockingbird Hill. Het nummer wat wij onder de Mockingbird Hill verstaan tegenwoordig is toch een beetje in een andere vorm. Maar dit is toch ook wel een hele leuke. 1951, Les Paul en Mary Ford met The Mockingbird Hill. We gaan nog even verder met het laatste gedeelte van 1950. Halverwege december maken talloze ouders gebruik van de mogelijkheid om hun kinderen, beneden de 2 jaar dan wel, kosteloos te laten inenten tegen pokken. De plaats van handeling, het badhuis van het Witte Kruis aan de Baanstraat. Het perron van NS-station Beverwijk krijgt in 1950 een flinke opknapbeurt. De houten beschoeiing wordt vervangen door een betonnen rand. En als we naar het nieuws kijken wat we in 1997 kunnen lezen, dan blijkt dat het station wederom aangepast zal worden. Maar er komt een winkeltje en een deel van het perrondak zal verdwijnen. Er gaan een heleboel aanpassingen plaatsvinden, maar ik denk dat het station van Beverwijk dat zeker waard is en dat het ook heel erg mooi zal worden. Nog even terug naar 1950. In de parochiekerk van de Heilige Agatha is een collecte voor de armen van Beverwijk. Het betreft hier de halfjaarlijkse inzameling met het oog op de komende winter en de feestdagen. En met dat bericht zijn we dan inderdaad een beetje aan het einde gekomen van 1950. Want we gaan naar de feestdagen toe. We gaan ook nog eventjes naar wat muziek luisteren. Four Aces met het nummer Tell Me Why.

Tell Me Why. En met deze muziek zijn wij aan het einde gekomen voor deze week van de Groei van de Wijk. Helaas, het zit er weer op. De volgende keer gaan wij het jaar 1951 behandelen. Ook dat gaan we weer in twee afleveringen doen. En zo gaan we door tot, tot we eigenlijk 1960 bereikten, we 1969. Nou, we gaan voorlopig nog een hele tijd door. Bedankt weer voor het luisteren. Volgende week heb ik weer een heleboel foto's te bespreken. Een hele hoop reclames die beschreven worden. Een heleboel informatie over het jaar 1951. En we gaan ook wat nationale en internationale nieuwtjes aan jou doorgeven. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het westen van Colombia is opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Die was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. Regionale autoriteiten in het westen van Colombia spreken van slachtoffers en aanzienlijke schade aan gebouwen, maar geven verder geen details. Het epicentrum lag op zo'n 400 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota en werd ook gevoeld in buurland Ecuador. Metingen over hoe zwaar de aardbeving was lopen uiteen. Seismologen melden een kracht van tussen de 6,6 en 7,4. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breeveld is overleden. Hij speelde Roy Ferrell in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breeveld speelde ook in andere film- en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het Filminstituut Paramaribo. Borge Breeveld was 82. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 520, meldt stichting Rita Community, een platform voor de LHBTI+-gemeenschap. World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. In Thailand is een vroeger parlementslid opgepakt voor een dodelijke beschieting. Hij nam een oude bekende onder vuur die hem nog geld schuldig was. De ex-politicus bekende in een YouTube-live-uitzending dat hij de dader was. In Thailand zijn veel vuurwapens in omloop. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij onlangs op een school heeft de premier strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Morgen vrij zonnig en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. Op de parallelweg in Beverwijk vloog zondagochtend rond 11 uur een taxi in brand. De brandweer bluste het vuur, maar de taxi raakte zwaar beschadigd. Een deel van de weg werd afgesloten, waardoor het verkeer tijdelijk hinder ondervond. De oorzaak van de brand is onbekend. Woensdagavond om 19:30 wandelt de zingende gids door Wijk aan Zee, met liedjes over dorpsgenoten en geschiedenis. Tijdens de wandeling is een bijna volledige zonsverduistering te zien. Meelopen is gratis, na aanmelding via liedjeswandeling@gmail.com. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, melden burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden geteld, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Ferrol in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en tv-producties. Hij werkte bij de Surinaamse televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. De Surinaamse president Simons heeft haar medeleven betuigd. Simons zegt dat Breveld een blijvende bijdrage heeft geleverd aan de Surinaamse cultuur en media. Het aantal meldingen van discriminatie tijdens de World Pride is opgelopen tot boven de 500. Dat meldt stichting Rita Community, een platform voor de LGBTI+ gemeenschap. De World Pride was dit jaar in Nederland en viel samen met de jaarlijkse Pride Amsterdam. Volgens Rita blijkt uit de cijfers dat veel queer mensen zich in het openbaar nog altijd onveilig voelen. Een voormalig Thais parlementslid is opgepakt nadat hij iemand had doodgeschoten. Motief lag in de persoonlijke sfeer, zegt de politie. Na de schietpartij belde de politicus een YouTuber die op dat moment een live-uitzending maakte. En daar bekende hij zijn daad en zei hij dat hij nog geld van het slachtoffer kreeg. Daarna werd hij gearresteerd, maar hij mocht wel nog een persconferentie op het politiebureau geven. Terwijl hij een sigaret zat te roken, bood hij zijn excuses aan de nabestaanden. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. In het oosten kan het afkoelen tot 7 graden. Morgen vrij zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Zondagmiddag brak brand uit in de begroeiing naast het fietspad langs het Zeesterpad in Beverwijk. Ongeveer 70 vierkante meter berm en bossages gingen in vlammen op. De brandweer kreeg het vuur onder controle en bluste het terrein langdurig na. In de onderdoorgang onder de Velsen traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij zware aardbevingen in Colombia zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Dat melden de burgemeesters in het getroffen gebied. De beving met een kracht van 7,4 was rond 7:30 in de ochtend plaatselijke tijd. In de stad Pereira zijn 18 doden gevallen, in Manizales 2. Daar kwam ook de toren van een kathedraal naar beneden. Burgemeester van de grote stad Cali zegt dat er zo'n 20 gebouwen zijn ingestort en dat er mensen vastzitten onder het puin. Het epicentrum lag op zo'n 250 kilometer ten westen van de Colombiaanse hoofdstad Bogota en werd ook in buurlanden Ecuador en Venezuela gevoeld. De man die dit weekend werd opgepakt na een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft zeker 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. Ze was de moeder van de kinderen van de verdachte. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van 42 van moord of doodslag. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in een huis in Den Haag. Op dat moment waren de kinderen ook in het huis aanwezig. De verdachte werd dezelfde nacht nog opgepakt in Schiedam. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Toen werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De politie wilde donderdag niet zeggen hoeveel drugs er precies was gevonden, maar meldt vandaag dat het ging om 586 kilo. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. Hij was 82. Breveld speelde Roy Fennel in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Die werd gemaakt in 1976, een jaar na de onafhankelijkheid. Breveld speelde ook in andere films en televisieproducties. Hij werkte bij de Surinaamse Televisiestichting en was medeoprichter van het filminstituut Paramaribo. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dat was Hugh Masekela. En dat heette Don't Go Lose It Baby. Nou, ik heb wel eens de eer om met van die echte vinylschijven op een feest te draaien. En dan alleen maar vinyl. Niet af en toe, gewoon alleen maar. En dan zei de heer naast me, nee, Hugh Masekela, dat moet je niet opzetten. Maar ik vraag me nog steeds af waarom. Het is ontzettend lekker. Kennen jullie dat niet meer? Of wil je er niet op dansen? Het is niet zo'n makkelijk dansplaatje, geef ik toe. Maar oh, wat zit er een lekker ritme in. Trouwens, hier zit ook een lekker ritme in. Maar dan toch wel weer totaal anders. We gaan naar de Zeros. En daar was een leuk groepje. En dat heette de Sugar Babes. En dat vonden veel hier ook dat ze wel suikerzoet waren. Dit heet Overload.

I remember it well, 1998. Eendagsvliegje. Maar wel een hele populaire eendagsvlieg, want dat is een leuke meid. Jennifer Page en Crush. Dan gaan we nu naar de 60s. En de Hollies zijn een beetje hun hoofd kwijt. Ze roepen namelijk stop, stop, stop. En als je goed luistert, weet je waarom.

Ze vielen in de 80s als een baksteen voor haar. En ja, in de 90s en de Zero's ook nog wel hoor. Kim Wilde was dat. En dat heet natuurlijk Love Blonde. Dan gaan we nu even Franstalig met een hele fraaie van de Manhattan Friends voor. Chanson d'amour.

Nou, ik hou er wel van, Mr. President. Een bescheiden hitje uit de jaren 80, maar ook weer zo'n nummer dat je denkt van, oh ja, dat ken ik wel, leuk. En dat probeer ik altijd te bereiken met de platenkast. Dat vind ik leuk om te doen. Moet je af en toe een beetje een puntje van je stoel te gaan laten zitten, zo van, oh ja, leuk. En dan neem je er nog een bakje leuk bij en ga eens even achterover zitten en kijken wat ze nu weer heeft. Nou, bijvoorbeeld deze van Cadans, en die heet De Wind.

blijf het een beetje gek nummer vinden. Ik heb nog steeds het idee dat er eigenlijk iets anders stond. Iets met kicks of zo. Dat het niet kon. Zo. Laat maar. Robbie Williams en Kylie Minogue. Het blijft een leuk nummer. En het heet Kids. Wat ook wel heel erg lekker is. En uit een grijs verleden. En dan stonden we vroeger op de swing op de dansvloer. Is Jim Gilstrap. En dit heet Swing Your Daddy.

Dit brengt mij terug in de tijd. Maar niet zo heel ver terug in de tijd. Ja, eind jaren 90, begin zero's. Toen had ik een programma in Amstelveen, op Amstelveen Lokaal. De platenkast. En als ik eens vast kwam te zitten in het verkeer of wat dan ook. Dat kon een keer gebeuren. Lekker band. Dan vroeg ik wel eens aan de collega voor mij. En dat waren vaak Mildred en Philip. Van, goh, kunnen jullie even iets klaar voor me zetten? Nou, geheid als me dat overkwam. Tom Jones, wat is nu Pussycat, hij is hielder van wereldmuziek. Maakte er hele mooie programma's over. Maar dit vond hij helemaal te gek. Ik dacht van, ja, ik krijg mijn kans en draai ik het ook. Ik moest er altijd zo vreselijk om lachen. Maar goed, tot zover Ellie's herinneringen. Heel aparte. Ik bedoel, zo'n grote kerel die dan van Tom Jones had. Het was echt geen vergelijk. Maar goed, ik zie dat meneer Sterkensans al begint te zwaaien met het script en de koffie. En hij zegt van, joh, je moet het uur gaan afronden. Nou, oké, ik heb nog wat geks. Dit is eigenlijk oom Henk en Rubberen Robbie en nog een paar groepen. Maar zo dan kun je een hitje als de Monotones.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware aardbeving in Colombia heeft daar zeker 24 mensen het leven gekost. Correspondent Boris van der Spek.
7: Vanochtend om 19:30 lokale tijd in Colombia in het departement Chocó. Dat ligt aan de Pacifische kust, dus in het westen. Daar is een zware aardbeving geweest van ongeveer 7,4. Echt een van de zwaarste aardbevingen de afgelopen jaren. En daar is enorme schade geweest aan steden in de omgeving van die aardbeving. Steden als Manizales en Pereira. Die staan bij sommige mensen bekend als de steden uit de koffiestreek. Maar ook in Cali zijn gebouwen ingestort. En zoals je zegt, ja, het komt nu een beetje op gang, alles, het overzien van de schade en de slachtoffers.
6: Verwacht wordt dat het dodental verder op zal lopen. Er liggen nog veel mensen onder het puin. De verdachte die dit weekend werd opgepakt vanwege een dodelijke schietpartij in Den Haag blijft 2 weken langer vastzitten. Bij de schietpartij kwam een vrouw van 34 om het leven. De verdachte is de vader van haar kinderen. Justitie verdenkt de man van 42 van moord of van doodslag. Er zijn nog eens 3 mannen opgepakt die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de vondst van een partij drugs in Duindorp afgelopen donderdag. Er werd in een huis een grote hoeveelheid drugs gevonden. 6 mensen werden aangehouden en daar komen er nu dus nog 3 bij. De Surinaamse acteur en televisiemaker Borge Breveld is overleden. In 1976 speelde hij mee in de Surinaamse filmklassieker One People van Pim de la Parra. Theatermaker John Leerdam noemt hem een kompas.
8: Hij was de kompas van de Surinaamse gemeenschap. Wel, wie zou kunnen zeggen, generaties, 2, 3 generaties lang was hij degene die eigenlijk voor velen door de film One People eigenlijk degene was die uitsprak, die ons durf gaf, die ons lef gaf binnen de Surinaamse gemeenschap. Iemand waar die mensen eigenlijk zagen als een stille leider van de Surinaamse gemeenschap.
6: Borge Breveld was 82. Het weer morgen is zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden.
9: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is Lijsterbrei. Frank Koning en Evert Vermeer nemen u mee naar een Nederlandse, Engelse of Amerikaanse hitlijst uit het verleden. Vandaag staat centraal.
1: Ja?
2: Oh, mag ik het zeggen?
1: Ja, je mag
2: We
1: het zeggen.
2: We draaien de Nederlandse top 40 van 3 juni 1978.
1: 1978, was dat niet het jaar dat we weer tweede werden tijdens het WK?
2: Ja, dat was het zeker. Daar gaan we het straks nog even over hebben.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Want daar werden ook weer muziekjes omheen gemaakt.
2: En
1: die komen we tegen. Maar we beginnen met een... de dames zijn toch ook begonnen in een muziekprogramma. Hè?
2: In een nachtclub.
1: In een nachtclub, hè?
2: Ja. De dames Luf.
1: Marga, José en Patty.
2: Ja.
1: Toen Patty nog leuk was.
2: Niet zo'n lullige opmerkingen maken.
1: Waarom niet?
2: Ja, waarom kan ik niet?
1: Ja.
2: Luf maakte hun debuut, geloof ik, bij mijn weten tenminste, in de show van Waldolala, Waldo van Dungen.
1: Ja.
2: Waarbij me pas na een paar weken opviel dat alle mensen namen van chocolademerken hadden. Dat vond ik wel geweldige humor, eerlijk gezegd. Zij zongen de tune, Welcome in Waldolala, maar officieel heette die You Owe Me.
1: Zullen we daar eens mee beginnen?
2: Dat was een hit en die staat deze week op nummer 39.

0: zijn het, je had altijd wel een beetje een zwak voor de dames.
1: Ach, ze zagen er ook leuk uit in die tijd.
2: Ja, wel toch.
0: Maar wereldzangeressen waren het ook niet echt.
2: Nee, natuurlijk niet, maar ze waren wel een pot populair in die tijd. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Zullen we
0: zag even... er goed uit. Maar heb je niks aan op de radio, maar we denken het erbij.
2: Ja.
0: 1978.
2: Dat werkt ook
0: de
2: goed,
0: manchet
2: ja.
0: van René van der Kerkhof. De finale
2: van
0: het wereldkampioenschap. De Groenta. Cruijff die niet mocht. Van Hanegem die niet wilde.
2: En die wilde. Cruijff
0: mocht niet.
2: Hij mocht
0: niet
2: van zijn vrouw.
0: Hij mocht niet van zijn vrouw.
2: Werd gezegd.
0: Ja, dat is nu. Later is dat ook volgens mij wel eens bevestigd.
2: Ja, wel, ja,
0: maar goed.
2: Ja,
0: maakt niet zoveel uit. We gingen erheen eigenlijk zonder al te veel verwachtingen. En plotseling stonden we gewoon weer in de finale.
2: Zoals dat hoort.
0: Juist. Ja.
2: Zeggen we dan arrogant als we zijn?
0: Nou, in die tijd zeker. Ja. We waren in die tijd absoluut een van de beste voetballanden van de wereld. Maar goed, van Argentinië konden we natuurlijk niet winnen. En
2: Nee.
0: Dat mocht ook niet, want dan was er volgens mij de pleuris uitgebroken. Dat zeiden de spelers zelf ook, hè, dat ze achteraf eigenlijk helemaal niet zo ongelukkig waren met de nederlaag. Maar goed, we zijn met opgeheven hoofd uit Argentinië weggegaan. Maar een hele hoop gedoe. En ook toen al allerlei muziek eromheen.
2: Ja, nou, dat is nooit anders geweest natuurlijk, hè? Vanaf we gaan naar Rome. Conquistador, dat was een artiestennaam.
0: Ke?
2: Van een, van een gitarist, en dat was gewoon Piet Sauer. Die het liedje geschreven had en geproduceerd had samen met Hans van Hemert. Die ook trouwens Luft deden samen. Op 34 stond de tune van de televisieuitzendingen en dat heette kortweg Argentina.

0: luistert naar Lijstenbrei. We zijn bezig met de Nederlandse top 40 van 3 juni 1978. En je hoorde Randy Newman met Rider in the Rain. Ook een man trouwens die je uit 100.000 anderen kan halen.
1: Ja, ook iemand die altijd overal tussendoor fietst. Hè. Je kunt hem nergens op vastpinnen. Hij maakt zo zijn eigen liedjes, gaat zijn eigen gang.
0: En ook in films, de Toy Story films, daar had hij weer een prominente rol in.
1: Het is altijd leuk, hij heeft er altijd wel weer een mooi zinnetje in.
0: Ja. En deze ook, Rider in the Rain, vonden we op nummer 33. Eén plaats hoger, het favoriet van jou.
1: Evangelis Papathanasiou.
0: Ja, waar komt hij vandaan? Zou hij uit Griekenland komen?
1: Nou, ik denk het wel, ja.
0: Zou dat
1: hij speelde bij Aphrodite's Child, met Demis Roussos natuurlijk. En,
0: hoe heet die derde nou ook alweer?
1: Lucas Sideris.
0: Ah, die.
1: Ja. Ja, zo weet ik het, Frank. Die Vangelis die heeft zich toegelegd op de keyboard. Dat hij toen al. En vooral ook op de synthesizer en op filmmuziek. Hij heeft prachtige filmmuziek geschreven. Voor diverse, voor Chariots of Fire, weten we nog. En voor,
0: Met John Anderson ook.
1: Over Columbus, die film. John Anderson heeft nog even gehad.
0: Ik hoor hem al.
1: Hier hebben we op 32 To the Unknown Man.

0: En omdat het een Griek was, zeggen we het ook netjes, hè? Vangelis.
1: Vangelis.
0: Zo is het. Vangelis. Nummer 32 op 3 juni 1978. Op 31, dat is dus één plaatsje.
2: Ja, en nu is het geheel anders.
0: Ja, nou, oh ja.
2: Ja.
0: Ja, de Migra's, het stadje Koefstein. Wat is er nou zo bijzonder aan Koefstein?
2: Ik zou het niet weten. Ligt dat in Oostenrijk?
0: Nee, dat ligt, volgens mij ligt dat ergens bij in Zuid-Duitsland.
2: Oh.
0: En dat is, net als Perpignan in Zuid-Frankrijk, is dat een plaats waar je de grens over gaat.
2: Aha.
0: Volgens mij. En daar ging je dan heen. Als je op vakantie ging en richting Zwitserland, Italië, weet je, die kant uit. Dus ja. naar het oosten toe. Dan was de eerste plek waar je stopte, vaak, was dan het stadje Koefstein.
2: Ja, dat was geweest.
0: Van de Migra. Ik ben er inderdaad ook geweest. Ja.

0: Nou, dat was hem. Ja. Ben je er blij van geworden?
1: Nou, ondertussen hadden we het over straatnamen, maar ja. Nou, zo goed zat ik op te letten. Ik kan me dit liedje eigenlijk nauwelijks herinneren. Ik merkte wel dat hier en daar de zinsklemtoon een beetje krom zat. Maar dit doet me niet zo'n plezier met dit soort muziek.
0: Nee, mij ook niet, eerlijk gezegd. Maar goed, het is
1: leuk om hem weer eens te horen.
0: Koefstein, het is inderdaad een grensstadje net over de grens in Oostenrijk bij München.
1: Waren het trouwens de migra's, hadden we dat al gezegd?
0: Ja, dat hadden we al gezegd.
1: Ja, wat zei hij ook alweer?
0: Leven die nog? We gaan het even opzoeken.
1: Nou ja.
0: Ook in 1978 hadden wij al het Eurovision Songfestival. En het jaar voor 1978, dat was dus 1977, was het Songfestival gewonnen door Israël. Ja. Met Milk and Honey. Halleluja, zongen die. En het jaar daarna was het dus...
1: Of was het net andersom?
0: In Israël. En toen won deze. Ishar Cohen...
1: Was het niet net andersom? Dat deze eerst won en toen Milk and Honey?
0: Gaan we ook
1: zit
0: opzoeken.
1: Dat verkeerd
0: we
1: in
0: moeten wel een hoop
1: vragen.
0: Opzoeken trouwens.
1: Ja, ja.
0: Ishar Cohen en de Alphabeta. Abba
1: Ishar Nibi. Cohen, ja, die komt wel... Dat moet wel het is al gekomen zijn. Israël met Alphabeta heette het, ze band.
0: Ja.

0: Ja, Tol Hansen met Achter de Rhododendron. Beetje nummer 23.
1: Een beetje mellige humor had hij altijd.
2: Ja, dat is wel een leuke ding hoor.
1: Ja. Nou ja, hij kon wel een liedje schrijven. Ja, Tati van zijn vader, die kon dat ook goed.
2: Ja, daarvoor zouden we het niet over hebben.
1: Nee, Jacques van dat, nou nee, hij heeft wat politiek verkeerde keuzes gemaakt. Dat is niet goed te praten. Maar hij kon dat, het was wel een groot talent.
2: Ja, absoluut. Daarvoor Isaac Cohen en de Alfabeta. En jij had gelijk, even, het was eerst deze en daarna kwam Milk en Honey.
1: Ja, ik vond allebei ja, niks als ik heel eerlijk.
2: Nou, Halleluja was
1: niet de sterkste winnaars.
2: Nee.
1: Nou ja, sowieso onder tekst van Abba, Nibina, Bani,
2: Bo. Nou, over niet het sterkste nummer gesproken. Ik ben, dat weet iedereen die mij kent wel, een liefhebber van André van Duin. Ik, vanaf die bandparodie vond ik hem al geweldig. Maar wat we nu gaan draaien, dat had hij van mij niet op hoeven nemen.
1: Nou ja, het was totaal tegen alles in wat hij normaal deed. En waarschijnlijk was dat juist de humor in dit verband. Je hoeft er niet altijd om te lachen, toch?
2: Nou, liefst wel.
1: Maar feit is wel dat André een liefhebber is van die oude muziek uit de jaren 50 waar hij mee opgegroeid is.
2: Ja, dat had je ook, heel onvergetelijke André. En dan had hij al die medleys die hij dan aan elkaar zong. Met,
1: dus dat
2: werd
1: verkocht dit ook wel een als...
2: Dat ging als die LP's gingen al warme broodjes over de toonbank. Ja, over de toonbank. Curious, maar goed, op nummer 19 komen we hem tegen met Woman in Love.
1: Oudje van Frankie Lane, hè?
2: Dat kan.
1: Ja, die had er een enorme hit, maar in de jaren 50.

0: Your eyes are the eyes of a woman in love.
1: Jij vroeg aan mij of dit het enige nummer was wat hij in het Engels geschreven had. Volgens mij wel, maar ik weet niet 100%.
2: Voor mijn grijs kanaal ook wel. Nou, leuk om hem weer eens te horen. Hij kwam binnen op 19, best hoog eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. We gaan van 19 naar 17. Een man die er eigenlijk nooit heeft uitgezien als een rockster.
2: Nee, hij zag er altijd te netjes uit.
1: Te netjes, allemaal keurig in pak. En, ja. Maar hij heeft wel prachtige clips gemaakt. Ik kan me nog herinneren met hele mooie dames met enorm rode lippenstift erop. Prachtige clip.
2: Die er allemaal hetzelfde uitzagen.
1: Ja. Precies.
2: Misschien was het ook wel dezelfde dame diverse keren ingeprojecteerd.
1: Nee, het waren wel verschillende dames volgens mij.
2: Toch wel, ja.
1: En dat is een hele mooie clip. En dat deed hij wel. En zijn muziek was ook altijd...
2: Verantwoord.
1: Ja.
2: Luister maar, altijd in orde.
1: Luister maar naar Best of Both Worlds. Op nummer 17 hier is Robert Palmer.

0: Robert Palmer, Best of Both Worlds. En die vonden we terug op nummer 17.
1: Ja.
2: Ja.
0: Blondie. Debbie Harry.
2: We zijn alweer aan de top 10 in Afland. We gaan hard, maar we draaien er een paar uit die top 10 dit keer. Meer dan normaal. Ja. Jij gaat de Blondie aankondigen.
0: Ga ik dat doen?
2: Ja, mag jij doen.
0: Oh, nou wat een eer. Blondie, Debbie Harry. I'm always touched. Ik ga er helemaal van verslikken. Always touched by your
2: make. Het staat ook tussen haakjes, hè? Dat eerste stuk. Daar struikel je over, denk ik.
0: Ja, en als je dan in je computer dat invoert. I'm always. Nou.
2: Gaat goed?
0: Nee. Ja? Doe jij maar even.
2: Heb je ander merk?
0: Ja? We gaan hem draaien.
2: Ja,
0: voor het
2: Hier is Blondie met I'm always touched by your presence, dear.
0: Op nummer 10.
2: Ze staat op 10.

0: is Touched by Your Presence, Dear. Ik kan weer praten. Dat was
1: kort
0: Blondie.
1: Nummertje trouwens, hè?
0: Debbie Harry. Ja, twee minuten. Ja, iets meer dan 2,5 minuten.
1: Maar ook popplan.
0: Ja, de volgende duurt een minuut langer. Ook ja. Dat vond ik ook altijd een leuke meid om naar te kijken.
1: Ja, hè?
0: Ja, ik kan er niks aan doen.
1: We hebben het over Susie Quarto. Die kennen we van dat leren pak. Maar daar was ze inmiddels uit. Want Nicky Chin en Mike Chapman, de mensen die haar carrière begeleiden, muzikaal, die hadden gedacht dat het nu maar eens een netmeisje moest worden.
0: Ja. Ik vond het trouwens in de eerste paar singles ook wel heel erg schreeuwen ook altijd. Echt,
1: en hier ging ze dus zomaar een beetje echt zingen.
0: Echt zingen, ja.
1: En ze zag er ook heel leuk uit in die clip, dat ik me herinner, en op de hoes.
0: Het is toch jammer dat we dat op de radio niet kunnen nabootsen.
1: Nee. Susie Quarto. Nou, misschien maar goed ook.
0: Op nummer 9 met If You Can't Give Me Love.

0: Ik wist dat ze niet uit een gewoon land kwamen. Dus, ik bedoel,
1: gewoon land.
0: Engeland of Amerika, daar kwamen alle bandjes en zo. Ik heb een tijdje gedacht Australië, maar dat zit toch verkeerd in mijn hoofd.
2: Ze kwamen uit Zuid-Afrika.
0: Zuid-Afrika was het.
1: En dat mocht altijd, mocht nog niet in die tijd, hè?
2: Het was toen nog een officieel een fout land.
0: Nou, je mocht er wel vandaan komen, maar je moest, je moest er wel blijven.
1: Kon je weinig aan doen, denk ik. Dan kon je... Maar dat, dat we dat later van mochten kopen, van de Verenigde Naties.
0: Nou, maar ook weer, moet ik eerlijk zeggen, zag het er goed uit in die tijd. Hè? We hebben Luf hebben we gehad, nou, dat was leuk om naar te kijken. He? Blondie, ook niet verkeerd. Suzy Quattro is leuk. Cloud, is ook leuk.
2: En Gila straks, zie ik nog staan. En straks die nog? Gila.
0: Gila?
2: Ja, dat zie ik ook nog staan op 11. En Gitty und Erika. Ja, de dames.
0: Nou, die zijn me dan even.
2: Verliezen flink in de bus.
0: Die week.
2: Ja, precies. Ja.
0: En toen stond daar ineens een Frans sprekende meneer. Die eigenlijk een beetje probeerde punk te zijn op zijn Frans.
2: Ja, dat was fantastisch. En het gekke was dat het nog lukte ook. Ja. Fantastisch slonk. En dat hij tot in Amerika een hit had ermee.
0: Ja, daarna nooit meer iets van gehoord.
2: Nee.
0: Vertaalt hij dit gewoon, dat is het ook alweer, dat vliegtuig voor mij of zo?
2: Nee, ben je gek. Dat heeft niks met een plane te maken.
0: Nee, wat is dat?
2: Ik weet ook niet zo goed. Het is slang Frans, hè?
0: Oké. We gaan het opzoeken. Hij en we gaan er eerst naar luisteren. Op nummer 2, Plastic Bertrand, Sa plane pour moi.

0: Nou, we hebben het opgezocht. Nee, nee. De letterlijke vertaling is... wat was dat geweest? Zijn we er dit? Nou, waar is zoveel uit?
1: Nou, we zijn,
0: het interesseert me niet. Ik verkeer in hoger sferen. Dat was de letterlijke vertaling. Maar
1: ja, hij zong het wel op een trampoline. Hè, in,
0: Ja, het schijnt in slang dan ook weer een beetje wat anders te betekenen. Maar goed, op nummer 2, Plastic Bertrand. Voordat we naar de nummer 1 gaan.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
0: En vandaag, dat is de Nederlandse hitparade, de top 40 van 3 juni 1978. Straks de nummer 1, maar we beginnen natuurlijk met...
3: Nummer 10.
1: Op 10 stond Blondie met I'm Always Touched By Your Haakje Sluit The Presence Dear.
3: Nummer 9.
1: Op 9 Susie Quattro met If You Can't Give Me Love.
3: Nummer 8.
1: 8 Hot Chocolate, Everyone's A Winner.
3: Nummer 7.
1: Met de vlam in de pijp van Henk Wijngaard.
3: Nummer 6.
1: Op 6 de Bee Gees met Night Fever.
3: Nummer 5.
1: Nummer 5 ook onontkoombaar ABBA met Eagle.
3: Nummer 4.
1: Op 4 Cloud, u hoorde ze met Substitute.
3: Nummer 3.
1: Nummer 3 ook toen al BZN met Lady Macquarie.
3: Nummer 2.
1: Nummer 2 Plastic Bertrand Saplan pour moi.
0: En dan?
3: Nummer 1.
1: Nummer 1, waar je ook heen ging, je kon er niet omheen. Boney M. met Rivers of Babylon.
0: En uiteraard is dat de plaat waar wij deze aflevering van Lijst en Brei mee afsluiten. Volgende week is er een nieuwe lijst. En dus ook een nieuwe Lijst en Brei. Evert?
1: Ja, ik wens jullie allemaal weer, een fijne avond nog en tot de volgende keer.
0: Het was weer prettig. Heel erg prettig. Hartelijk dank. Tot ziens.
1: Doei.
0: Dag.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een zware aardbeving in het westen van Colombia heeft aan verder tientallen mensen het leven gekost. Door de schok met een kracht van 7,4 stortten gebouwen in de steden Cali en Manizales in. Op een aantal plaatsen zijn vliegvelden beschadigd en het luchtverkeer is stilgelegd. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker oplopen. Mensen liggen nog steeds bedolven onder het puin. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Dat schrijven Duitse media. Correspondent Gimbal Duk.
3: Ja, het zou gaan om DNA-spoor dat overeenkomt met een ander DNA-spoor uit een onderzoek naar een eerder incident op dat vliegveld van Leipzig. 2 jaar geleden was er een brand in een sorteercentrum van DHL op deze luchthaven. En dat was toen als gevolg van een brandpakket. En later zijn ook soortgelijke brandpakketten ontdekt in het Verenigd Koninkrijk en in Polen.
2: De drone werd vorige week dinsdag gevonden in de buurt van een Oekraïns vliegtuig op de Duitse luchthaven. Er zaten explosieve stoffen aan vast. Waarom het apparaat niet ontplofte, is niet duidelijk. De enige Russische oppositiepartij mag volgende maand toch niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Volgens het Russische Hoge Rechtshof houdt de partij zich niet aan de kieswet. Jabloko is de enige geregistreerde partij die openlijk kritiek heeft op de Russische invasie in Oekraïne en zegt vrede te willen. Het Kremlin pakt Jabloko-kandidaten al langer hard aan. Een Zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daardoor werd besloten terug te keren. De missie was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
6: Who you gonna call?
5: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
7: Zo, en daar zijn we weer. Het is wederom maandagavond en 8 uur. En dat betekent natuurlijk wederom de Redder in de Noodshow. En vanavond hebben we weer een leuke en een afwisselende. Tenminste, dat denk ik. Ik heb 3 LP's voor u liggen. En dat zijn 3 zeer uiteenlopende LP's. Ik ga het u vertellen. Earth and Fire heb ik. Niet hun beste LP, maar het is de enige die ik heb. En die heet Reality Feels Fantasy. Dat is de LP waar onder andere de mega-hit Weekend op staat. Verder hebben we dan Magic Christian Music. En dat is een LP van Badfinger. En dan hebben we ook nog Barclay James Harvest. En dat is een toch niet zo erg bekende hit. Of groep. Maar ze hebben wel een grote hit gehad. En die staat op deze LP. Ik heb die LP ook gekocht voor die hit eigenlijk. Maar goed. We gaan snel beginnen. Angela is de techneut vanavond. Dus die bedient de grammofoons. Dat is ook heel gezellig. We zitten hier lekker met z'n tweeën. En we gaan dus beginnen met Earth and Fire. En dat is van een album dat heet Reality Feels Fantasy. Volgens mij komt het album met 1979. Ik zei het al, de mega hit Weekend staat erop. Maar we beginnen met een heel ander nummer. Een lang nummer ook dat uit 3 delen bestaat. People Come, People Go en daar achter elkaar langs. The First, The Second en The Third Movement. Hier is Earth and Fire.

People Come and People Go was dit, een nummer dat uit verschillende delen bestond. First Movement, Second Movement en Third Movement. Earth and Fire, het is de LP. Ja, ik kocht hem eigenlijk vanwege Weekend. Want dat was natuurlijk de grootste hit die erop stond. Maar het is, ja, het is niet hun allersterkste LP. Maar goed, degene die wel sterk is, die heb ik helaas niet. Althans niet op vinyl. En wij draaien nog helemaal alles van vinyl. Dus dat is niet anders. Goed, dit was hem. We gaan door met Badfinger. En Badfinger, een bandje dat, of een band die ooit begonnen zijn als de Ivies. Later werden opgedoopt door, tot Badfinger. Contract kregen bij het Beatles label Apple. En een LP maakte die heette de Magic Christian Music. En als je dan weet dat de Magic Christian weer een film was, waarin onder andere Peter Sellers samenspeelde met Ringo Starr, die op dat moment filmster was. Nou, we gaan er een bekend nummer van draaien, want er staat een nummer op wat een grote hit was. En geschreven door Paul McCartney. En hij gaf de band als opdracht, toen hij de demo liet horen, het moet precies zo. Dus niet zelf gaan lopen kloten aan het nummer. Nee, het moet precies zo. En dat hebben ze dus ook gedaan. Come and get it. Hier is Badfinger.

Ja, Paul Koning had gezegd, moet precies zoals ik het op het demootje heb gezet. Dus zo moeten jullie het opnemen. En dat hebben ze dus ook gedaan. We gaan naar een andere band. Barclay James Harvest. Ze hadden begin 70e jaren. Het was eigenlijk een beetje een progrock band. Maar ze hadden begin jaren 70 hadden ze een grote hit met een bepaald nummer. Dat komt straks aan bod. Daar ga ik er wat meer over vertellen. We gaan nu gewoon eerst naar ze luisteren. Barclay James Harvest. En het nummer is getiteld In My Life.

een album dat uit de 70 jaren. De titel van het album is overigens Time Honored Ghosts. En dit nummer, dat was getiteld. In My Life. Ja. Ik was het even kwijt. Als je af en toe wat bijgeluiden hoort, het kan natuurlijk. Er vliegt wel eens een vliegtuigje over hier, want we hebben natuurlijk wel de ramen open. Want het is hier anders behoorlijk benauwd hier in onze studio. En wij bezitten geen airco, helaas. Helaas, dat hebben we niet. Dus, gaan wij vooral... Wel Arco, ja. Alle ramen kunnen open, dat is waar. We gaan door met Earth and Fire van het album Reality Feels Fantasy. Album met, even kijken, de volgende bezetting. Ab Tamboer op drums. Dan de gebroeders Koorts op toetsen, dan wel gitaren. Ik dacht zelfs dat Ton Scherper zelf van Kajak ook nog iets meegedaan heeft hier. Weet ik niet zeker, zoek ik nog even na. En dan verder natuurlijk Bert Ruiter op bas. En niet te vergeten natuurlijk de onlangs overleden Johnny Kaagman als vocaliste. We gaan luisteren naar het tweede nummer van deze LP. Want het eerste nummer was nogal lang, dat had ik u al verteld. Nummer 1, The Fire of Love.

compositie van Johnny Kaagman zelf met haar man Bert Ruiter. Die schreef in dit stukje The Fire of Love. We gaan naar Badfinger, het album dat afkomstig is van, of tenminste wat de soundtrack is van de film The Magic Christian. Zei ik al, een film waarin Peter Sellers meespeelde en ook Ringo Starr een rol had. En van het album The Magic Christian Music gaan we luisteren naar Crimson Ship.

Citizenship was de titel van dit werkje van Badfinger. Overigens ooit begonnen als The Ivies, maar dat had ik ook al gezegd, geloof ik. Goed, dan gaan we door met Barclay James Harvest van het album Time Honored Ghost. En daarvan gaan we luisteren naar de tweede track, getiteld Sweet Jesus.

Sweet Jesus was de titel van dit werkje van Barclay James Harvest. Times Honored Ghost, zo heet het album. En het album komt, dat hebben we ook nog even nagezocht, uit 1975. Dan gaan we nu weer naar 1979. We schuiven dus 4 jaar op in de tijd. En we gaan naar het album Reality Feels Fantasy van Earth and Fire. Het album dat het is een beetje toch de wat commerciëlere periode van Earth and Fire. Niet die lekkere stevige rockband die het in het begin jaren 70 was. Ze waren ook al een beetje op de discotour geweest en zo. Maar goed, het is best wel een leuke plaat. En er stond één gigantische grote hit op. En dat werd gelijk ook de allergrootste hit die Earth and Fire ook ooit gehad heeft. En niet alleen in Nederland, maar zelfs ook in Duitsland stond het nummer zeer hoog genoteerd. Mijn lieve techneut vindt het niet het beste nummer van Earth and Fire, maar ze moet het even uitzitten. Kan er ook niks aan doen. Hier is Weekend.

Natuurlijk alleen maar aan die prachtige glimmend blauwe catsuit die Jenny Kaagman aan had bij de opname van Top Pop inderdaad. Maar goed, ik blijf het een leuk liedje vinden, lekker vrolijk en daar ging het om. Het is trouwens wel frappant om te weten dat van heel veel bands, als je bijvoorbeeld kijkt naar Earth and Fire, er niemand meer van leeft. Volgens mij alleen de drummer Ab Tamboer nog. Dat weet ik niet zeker. Maar dat is volgens mij de enige die nog over is. En de rest is allemaal aan het hemelen. Dus niet alleen met Earth and Fire zo. Maar als je bijvoorbeeld naar de originele formatie van Exception kijkt, is ook niemand meer van over. En als je naar de originele formatie van Kajak kijkt, om maar in hetzelfde stijltje te blijven, is ook niemand meer van over, behalve Ton Scherpenzeel dan. Het is de enige die er nog van is. Dus wat dat betreft is er al heel veel moois, heel veel waardevolle en fantastische muzikanten die zijn helaas niet meer onder ons. Goed, we gaan naar de band Badfinger, die hun LP mochten uitbrengen op het Apple-label van de Beatles. Dat gebeurde volgens mij in 1970. En het volgende nummer, dat zal onze techneut dan weer fijn vinden, want dat heet Sweet Angie. Geschreven door Griffith en geproduceerd door Tony Visconti. Dear Angie.

Dear Angie was dat, geschreven door Ron Griffith. En het stuk werd geproduceerd door niemand minder dan Tony Visconti. En Tony Visconti is ook weer een bekende producer. Zou later ook de echtgenoot worden van Mary Hopkin. Jawel, dat je dat ook even weet. Goed, dan gaan we naar Barclay James Harvest. En dat is een LP, zei ik al, uit 1975. A Time Honored Ghost is de titel van het album. En het volgende nummer, dat had ik het al eerder over. Dat is eigenlijk de single van dit album. En de tekst van het nummer, daarom heet het ook Titles. De tekst bestaat louter en enkel alleen maar uit titels van Beatle-nummers. Dus dat is het leuke. Titles dus. En luister maar, ze komen bijna allemaal voorbij. Hier is Barclay James Harvest, Titles.

lijst van Beatle-liedjes, die kwamen hier voorbij. En daarom heette dit nummer ook Titles. Laatste nummer van het eerste uur komt er alweer aan, want we moeten een beetje rekening houden. Ik weet nooit precies hoeveel het loopt met de reclame, omdat wij dit programma natuurlijk thuis opnemen. Dus wordt dit het laatste nummer van het eerste uur, een nummer wederom van het album Reality Fills Fantasy van Earth and Fire. Het nummer is geschreven door Chris Koerts en door Hans Ziyech. En het nummer dat is getiteld I Can't Live Without It Anymore.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Dat zei de officier van justitie vandaag. Curaçao's crimineel keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Hij zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. Door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Q werd in 2020 in Dubai opgepakt. In Colombia is de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving van vanochtend. Het dodental loopt op, zegt buitenlanddirecteur Jelle Baars.
4: Ja, het laatste nieuws is dat er nu 111 doden zijn gevallen in Colombia en 87 gewonden. En er zijn ook 21 naschokken geregistreerd. Het Amerikaanse Geologisch Instituut schat dat er mogelijk 1000 doden te betreuren zullen zijn. Dus naar alle waarschijnlijkheid loopt dat dodental nog wel verder op.
3: De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,52 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenoten Jorinda van Klinken. Die werd tweede. De derde Nederlandse vrouw in die finale, Alida van Dalen, werd elfde. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Het kan fris worden met 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
8: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
9: Who you gonna call?
8: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
10: Zo, het nieuws hebben we weer vernomen. De reclames hebben we weer gehad. En we zijn er dus weer hier en al klaar voor. Om te beginnen met het tweede uur van de Redder in de Noodshow. Op deze maandagavond, de 10e augustus alweer. Tijd vliegt, zou je bijna zeggen. Ja, zei mijn vrouw ook vanmorgen, ze gooide de wekker naar mijn hoofd. We gaan beginnen met Geen commentaar. Oké. We gaan beginnen met Badfinger. Van het album The Christian, Magic Christian Music, zo moet ik het zeggen. Een album dat geproduceerd werd door drie mensen. Namelijk door Tony Visconti, door Mel Evans. Of Evans, ik weet niet of ja, Evans. Dat is een van de mannen die ook altijd een hoofdrol speelde bij The Beatles. Maar hier dus ook als producer aanwezig was. En natuurlijk door Paul McCartney. Het nummer wat we nu gaan draaien is geschreven door Tom Evans. En het nummer dat is getiteld Fisherman.

En ik, mijn informatie gaf mij een fotovoorlichting. Ik zat even op de internet te kijken, want naar de tracklist klopte niet. Want Angela, hoe heette dit nummer ook weer? In Midnight, Midnight Sun. Zo heette het. En niet Fisherman, dat komt straks pas. Dus zo zie je, je kunt niet altijd op dat internet vertrouwen. Dat gaat niet. Barclay James Harvest uit 1975 van het album Time Honored Ghost. En daarvan gaan we luisteren naar Jonathan.

0: Jonathan.
1: Ja, en ik ben u nog wat info verschuldigd over deze band. Want per slot van rekening heb ik daar nog niet zoveel over verteld. Barclay James Harvest, dat is was een Engelse rockband. Opgericht al in 1966. En de band werd over het algemeen gerekend tot de progressieve rock. De band viel in 1998 uiteen twee formaties. Die beide de naam Barclay James Harvest gebruikten. Nou, dat is dan wat informatie over deze band. Even kijken. Ze zijn opgericht in de stad Oldham. Dat ook nog eens even. En bestond. Even kijken of ik ook de muzikanten nog kan vinden. Nee, die staan hier niet. Misschien dat ik dat ergens anders nog kan vinden. Even kijken. Nee, dat zie ik zo 1, 2, 3 niet staan. Dus dat laten we eventjes voor wat het is. Maar dan weten we in ieder geval dat ze vrij lang actief zijn geweest als popgroep. En in 1998 waren er zelfs twee. Goed, dan gaan we terug naar Earth and Fire met Jerny Kaagman natuurlijk, die ons afgelopen of op 31 juli jongstleden ontviel. En daar is heel wat over te doen geweest. En terecht, want het was gewoon een icoon in de Nederlandse popmuziek. Niet alleen als zangeres, dat moeten we natuurlijk ook nog een keer vermelden, maar ook als belangenbehartiger van de Nederlandse popmuziek. Dat er betere rechten kwamen, betere auteursrechten kwamen. Kortom, dat de Nederlandse popmuziek op de kaart stond, ook bij de officiële instanties. Later zou Jerny ook nog directeur worden van Konamis. En Konamis is later weer opgegaan in de stichting Buma Cultuur. Jerny leed aan de ziekte van Parkinson. En nou, dat is geen prettige ziekte. Dat kan ik u heel duidelijk vertellen. Niet dat ik er ervaring mee heb, maar ik heb er wel voorbeelden van gezien die niet al te leuk zijn. Goed, Jerny Kaagman dus. En we gaan nu naar de luisteren in een compositie die ze samen met haar man schreef. Where Were You?

contrast met de muziek waar Earth and Fire bekend mee is geworden, die ik ook eigenlijk veel mooier vind. Maar goed, dit is het enige op wat ik in mijn kast heb staan. En ik wilde toch iets met Earth and Fire doen. Maar ik denk dat ik van de week maar eens even naar de platenzaak moet om Song of the Marching Children aan te schaffen. Of zo. Lijkt me wel leuk. Maar goed, dit was in ieder geval Where Were You? Een lekker disco-deuntje van Johnny Kaagman samen met haar man Bert Ruiter geschreven. Dan gaan we terug naar Badfinger met dat album Magic Christian Music. Ik zei het al, muziek van de film The Magic Christian. En het volgende nummer daaruit is getiteld Beautiful and Blue.

liedje, geschreven door Tom Evans en geproduceerd door Mel Evans. Of het familie was, dat zullen we maar even in het midden laten. In ieder geval de titel, dat weet ik dus. Beautiful and Blue. Van naar Barclay James Harvest, het laatste nummer van kant 1 op deze prachtige plaat. Time Honored Ghosts. En het nummer, dat is getiteld Beyond the Grave.

Zo, ja. Beyond the Grave was dat nummer van Barclay James Harvest. Van dat album Time Honored Ghosts. Terug naar Earth and Fire. En dit nummer, The Season of the Falling Leaves.

Season of the Falling Leaves van Earth and Fire. En wij gaan dan weer lekker door met Badfinger en Rock of All Ages. Dat is het volgende stuk van deze fantastische plaat. Badfinger.

Rock of All Ages, een stuk dat werd geschreven door Pete Ham en Ron Evans. En dat in dit geval werd geproduceerd door Mr. Paul McCartney himself. Jawel, dat was dus ook zo. We gaan door naar Barclay James Harvest, dat prachtige album. 1975, Time Honored Ghost is de titel. En daarvan A Song For You.

A Song For You was dit van Barclay James Harvest. Prachtige plaat, mooi liedje. En ja, zo herontdek je dan zo'n plaat weer. Hè? Die plaat is echt een aantal jaren niet uit de kast geweest. En dan leg je hem weer eens op de draaitafel. Dan denk je, hey, leuke plaat wel. En dat zal de komende tijd wel meer gebeuren. Want ik ga gewoon lekker mijn platenkast op alfabetische volgorde af. Dus dan kom ik vanzelf allerlei leuke dingen tegen. Om u te laten horen in de Redder in de Noodshow. We gaan naar Earth and Fire. En dat zijn nog twee nummers, maar die laten we doorlopen. Want het laatste nummer duurt maar 48 seconden. Dus daar ga ik niet tussendoor komen. Dat laten we lekker doorlopen. Het laatste nummer, dat heet Answer Me. En Journey werd even naar huis gestuurd, want het is een instrumentaaltje. En daarna krijgt u nog even een korte reprise van People Come, People Go. Maar dat zei ik al, die duurt nog maar 48 seconden, dus daar ga ik niet tussendoor komen. Dus de laatste track van Reality Feels Fantasy van Earth and Fire met Answer Me. Compositie overigens van Chris Koerts en Bert Ruiter. En het is instrumentaal. En daarna nog even de reprise van People Come, People Go. Earth and Fire.

Ja, het was een zeer korte reprise van People Come and People Go. Ik hoop dat de watchdog die stilte niet overpakt. Maar goed. In ieder geval, dit was Reality Feels Fantasy van Earth and Fire. Dat album is klaar, dus dat kan Noos weer in. En dan gaan wij verder met Badfinger. Ja, tuurlijk. Voor je anders. Badfinger. Het nummer is getiteld Carry On Till Tomorrow. Het is een compositie van Pete Ham en Tom Evans. En de producer was wederom de welbekende heer Paul McCartney.

on till tomorrow. Dat was de titel van het laatste nummer wat we kunnen draaien van Badfinger. Want de tijd zit er al zowat weer op. Ja, het gaat snel. En ik ga vast afscheid van u nemen en u vertellen dat we zo meteen nog dat er dan nog één nummer komt van Barclay James Harvest. Hebben we ze allemaal gehad. En ik ga vast afscheid van u nemen. Ik ga u danken voor het luisteren naar deze Red in the Note Show. Volgende week is er weer één en dan komen we weer met nieuwe albums. Ik ga u ook nog even vertellen dat als u sterke oren heeft, dat u hierna nog kunt luisteren naar de Rock Show. Dan gaat Hans laten keren op de radio. En ik ga afsluiten met Barclay James Harvest. En het nummer dat is getiteld The Hymn for the Children. Dankjewel en tot volgende week.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. Daarmee wordt het makkelijker om maatregelen te nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Curaçao wil Shurandy Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. Hij werd in 2020 opgepakt in Dubai. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland erbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste, zegt commentator Aman Afsaroglu.
3: Als je er hier weer aan het werk zag, zo ongelooflijk dominant. Wat een machtsvertoon. Jessica Schilder, voor de derde keer op rij is zij de Europese kampioen. Ze is ook regerend wereldkampioen. Er staat op dit moment echt geen maat op Schilder.
2: Met 20,73 meter stootte ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. De derde Nederlandse vrouw in de finale, Alida van Dalen, werd 11e. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij een nieuwe uitzending van de Rock Show. Deze keer heb ik wat nieuw werk en ik heb wat oud werk. En we gaan beginnen met een spiksplinter nieuwe. Five Finger Death Punch. Afkomstig uit de Verenigde Staten, opgelegd in 2005 in Las Vegas. Hun stijl omschrijft zich als groove, alternatieve metal en hard rock. Ze hebben een nieuw album en dat heet Legacy. En van dat album gaan we luisteren naar Eye of the Storm.

Ja, weer een echte Five Finger Death Punch. De volgende is Green Day, afkomstig uit de Verenigde Staten. En zijn al vanaf 1987 actief. Ze zijn opgericht in East Bay, California. Hun stijl is echt punkrock of punk. Zeer maatschappijkritisch, zoals een goede punkband betaamt. Ze hebben een nieuw album, dat heet Nimrod's Original Soundtrack. En daarvan gaan we luisteren naar Panic Song.

altijd helemaal prima om naar te luisteren. Green Day. We gaan naar Florida. En gaan luisteren naar Camelot. Opgericht in 1991 in Tampa, Florida uiteraard. Hun eerste album kwam uit in 1995. En op dit moment hebben ze een nieuwe single. En die is getiteld Godlike Alchemy.

Ja, en weer een geweldig nummer van Camelot. De volgende moeten we even midden in de Stille Oceaan zijn. We gaan naar Australië. Airborne, een Australische hardrockband opgericht in 2003. Ze halen, zoals ze zelf zeggen, hun inspiratie uit bands als AC/DC, Judas Priest en Motorhead. Ze hebben een spikflinten nieuwe single en die heet Here She Comes.

Airborne, lekker hoor. We gaan naar California. In 1996 in Agoura Hills werd daar opgericht de band Linkin Park. Daar hoef ik niet zoveel meer over te vertellen, want een beetje rockliefhebber weet over wie ik het heb. Hun allergrootste hit stamt uit 2001 en was In The End. Ze hebben een nieuwe single en die heet Somewhere I Belong, live in São Paulo.

onmiskenbaar geluid van Linkin Park. We blijven nog even in hetzelfde oprichtingsjaar hangen. Ook in 1996 werd opgericht de band Disturbed. Ook afkomstig uit de Verenigde Staten. Welke plaats, dat vermeldt de geschiedenis niet. Hun allereerste album kwam uit in het jaar 2000. Hun stijl wordt een beetje omschreven als nu metal. En ze mixen rap groove met stevige riffs. We gaan luisteren naar Down With The Sickness, afkomstig van het gelijknamige album uit 2000.

Ja, een nummer over een jongeman die dus helemaal doordraait nadat hij jarenlang is mishandeld door zijn moeder en zijn vader, door zijn ouders dus. En die dus snapt, zoals ze dat dan noemen. We blijven nog even in de VS. Die is goed vertegenwoordigd vandaag. We gaan luisteren naar Stone Sour. Opgericht in 1992 in de Verenigde Staten. En hun stijl wordt een beetje geschaard onder de heavy metal en de grunge. De zanger van deze band is Corey Taylor en is eveneens frontman van Slipknot. Van hun album Come Whatever May uit 2002 gaan we luisteren naar een van de singles die daarvan afgehaald is. Inhale.

Ik moet mezelf even corrigeren. Ik heb blijkbaar de verkeerde aangeklikt. En dit was 303150. Wel afkomstig van hetzelfde album, maar dus niet in heel zoals ik hiervoor zei. We blijven nog steeds even in de VS hangen. Want ook daar komen echt geweldige metal bands vandaan. En de volgende is er een die eigenlijk geen introductie behoeft, maar ik doe het toch even. Slayer, opgericht al in 1981. Thrash metal van het eerste uur en samen met Megadeth, Anthrax en Metallica worden ze geschaard onder de Big Four. En uit 1990 gaan we luisteren naar Seasons in the Abyss.

Ja, het nummer is eigenlijk gebaseerd op een quote van Nietzsche. En dat is de volgende. When you look into the abyss looks into you. Even een diepzinnig weetje voordat we aan de volgende beginnen. We gaan even de grote Atlantische Oceaan oversteken. We gaan naar Groot-Brittannië. In 1975 begon daar de inmiddels ruim 50-jarige carrière van Iron Maiden. Ja, de mannen hebben eigenlijk geen introductie meer nodig als ze al 50 jaar aan de weg timmeren. En hoe? Want de live shows zijn nog steeds zeer de moeite waard. Dan hoef je er niet zoveel over te vertellen. En zeker niet bij de luisteraars van een metalprogramma. Van het album Brave New World is hier The Nomad.

onmiskenbaar Iron Maiden. We gaan nog even terug naar de Verenigde Staten. Evanescence, opgericht in 1994 in Little Rock, Arkansas. Met zangeres Amy Lee hebben ze een hele herkenbare sound. Hun stijl is ja, stevige rock, overgoten met een klein sausje van gothic. We gaan luisteren naar een nummer van ze, waarschijnlijk een van de bekendere, uit 2003. En dat is Bring Me to Life.

0: hoort de Summer Storm van Vivaldi, uitgevoerd door Dartmoor. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Rock Show. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. En stay metal.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet nog niet of er Nederlandse slachtoffers zijn. De EU heeft Colombia hulp aangeboden bij het reddingswerk. Curaçao wil Shurendai Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij volgde de zitting vandaag via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Volgens justitie gaf hij tussen 2014 en 2017 als bendeleider opdracht voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en in Brazilië. Hij wordt de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd en werd in 2020 opgepakt in Dubai. Een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af, waarna hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie wel zelf betalen. Voor het derde jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham was ze veruit de beste. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd. En op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland zojuist een bronzen medaille. Noorwegen pakte het goud. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Morgen is het zonnig en droog met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. De dagen erna wordt het warm en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je hebt ons gevonden.
5: Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingsmedewerkers die zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De beving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in het land te voelen. De DNA-sporen die zijn gevonden op de drone die vorige week werd ontdekt bij het vliegveld van Leipzig zijn al eerder aangetroffen. Hetzelfde DNA werd ook gevonden na een brand in een opslag van DHL in Leipzig, 2 jaar geleden. Duitse inlichtingendiensten vermoeden dat Rusland daarbij betrokken was. Op de gevonden drone waren explosieven bevestigd. Een Oekraïns vliegtuig was het doelwit. In Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelbaanstation spontaan gaan wandelen in de bergen, op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3de keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die 2de werd. Het weer vannacht helder. Het kan afkoelen tot zo'n 7 graden in het oosten. Morgen is het zonnig en droog. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velse Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Turkse parlement heeft gisteravond ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke volgende stap in het vredesproces tussen de Koerdische guerrilla-beweging en de Turkse staat. PKK-leider Öcalan die zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. Daarop hielden PKK-strijders een ceremonie waarbij ze symbolisch hun wapens verbrandden. Het dodental van de zware aardbeving in Colombia is opgelopen tot zeker 111. De vrees is dat het aantal doden nog verder oploopt, omdat veel gebouwen zijn ingestort en er nog mensen onder het puin vastzitten. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden. De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan haar landgenote Jorinne van Klinken. Zij werd tweede en pakte dus het zilver. En een groep van 36 wandelaars, onder wie kleine kinderen, moest in de Oostenrijkse Alpen gered worden nadat ze in de problemen waren gekomen. Ze waren met een kabelbaan naar boven gegaan en wilden naar beneden lopen, maar raakten van de route af. Waarna de hulpdiensten moesten ingrijpen. Iedereen kwam veilig beneden, maar de groep moet de reddingsactie zelf betalen. En dat is heel duur. Het weer, vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. De dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Maandagmiddag rond 3 uur is bij werkzaamheden aan de Vondellaan in Beverwijk een gasleiding geraakt. De weg werd afgezet en een nabijgelegen tandartspraktijk ontruimd. De brandweer stelde de situatie veilig en sluit de leiding af voor herstel. De rust keert terug in de Kromme Meidrechtstraat in IJmuiden, na ernstige incidenten, waaronder een dodelijke schietpartij. De rechter gaf woningbedrijf Velsen gelijk om het huurcontract van het betrokken huis te beëindigen. Bewoners blijven voorzichtig en voelen zich nog niet volledig veilig. Ajax, AZ en Telstar wonnen hun openingswedstrijd in de Eredivisie. Analisten Barry van Galen en René Panhuis verwachten dat Ajax een derde plek kan halen. AZ moet beter spelen, vooral fysiek fit blijven. Toptalent Kees Smit moet in Alkmaar blijven. Telstar vecht dapper tegen degradatie. In de onderdoorgang onder de Velsen Traverse zijn de eerste tegels van een kunstwerk van Rosa Everts geplaatst. Het kleurrijke ontwerp, geïnspireerd op natuur en historie, moet de tunnel veiliger en aantrekkelijker maken. De onthulling is op 30 september. Inwoners kunnen tot 21 augustus een naam voor de tunnel voorstellen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental staat op 111. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp. Ook de EU komt met hulp voor Colombia. In Turkije heeft het parlement ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen van de leden van de Kerilya-beweging worden onder voorwaarden opgeschort. 2 jaar geleden zei PKK-leider Öcalan dat de gewapende strijd voorbij is. De amnestie is een belangrijke nieuwe stap in het vredesproces. Op de drone die vorige week werd ontdekt bij een Oekraïns vliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn DNA-sporen gevonden. Volgens Duitse media komt de DNA overeen met het DNA dat 2 jaar geleden werd gevonden na een brand in een distributiecentrum in Leipzig. Duitsland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. De missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.